0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking, met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk- en luisterradio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Er is niet opvallend veel inteelt bij de grote garages in de Oost-Vlaanders plassen, ondanks de beperking van de aantallen. Ze zijn voor wat betreft de genetische diversiteit in orde, zegt boswachter Hans-Erik Kuipers op basis van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De edelherten horen op dat punt zelfs tot de West-Europese top. De onderzoekers concluderen dat de huidige populatie groot is, 500 edelherten, 300 koninkpaarden en 300 hekrunderen, voldoende zijn en er geen noodzaak is de aantallen te vergroten of dieren van buiten te introduceren. Wel wordt aangeraden het onderzoek periodiek te herhalen. De onderzoekers werden ingeschakeld in opdracht van de Raad van State. Aanleiding was het beleid van Staatsbosbeheer het aantal edelherten door afschieten permanent te beperken tot 500, omdat er anders meer dieren komen dan het gebied hebben kan. De vrees was dat dat aantal te klein was om inteelt te voorkomen. En Lelystad heeft een nieuw bestuur. Dagje later nog gepland. De benoeming van de 5 nieuwe wethouders was voorzien in de raadsvergadering van 30 juni. Maar dat was een lange zit, waardoor de installatie pas na middernacht plaatsvond. Herman Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs, Emiel van der Herberg en Sanne de Wilde zijn de wethouders die de komende 4 jaar het raadsakkoord moeten uitvoeren. 3 kandidaten kregen de steun van 23 van de 37 aanwezige gemeenteraadsleden. Dat komt overeen met de verhoudingen tussen de 9 partijen die het raadsakkoord hebben gesteund en de 4 partijen die dat niet hebben gedaan. Maar De Wilde kreeg 1 stem minder, 22 voor. En Matthijs geniet kennelijk wel aanzien bij de oppositie, want hij kreeg 3 stemmen meer, 26 voor. En het Wolkpark krijgt mogelijk een centrum voor natuurkennis met voor het publiek onder meer een interactieve tentoonstelling. Het gaat om Greenhouse, de fysieke plek voor het kenniscentrum waar de gemeente samen met anderen werkt, het kenniscentrum Nieuwe Natuur, het KNN. Er worden 2 mogelijke plekken bekeken. Het andere is het terrein aan de Meerkoetenweg waar vroeger restaurant Boer Kok.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag een mooie zomerdag in Lelystad. Het blijft droog en het is vrij zonnig. Bij een matige noordwestenwind is er vanmiddag 21 graden. Vanavond een heldere en rustige zonsondergang. Vannacht weinig bewolking en wind. En met een minimumtemperatuur van 13 graden fris. In het weekend kan vooral zaterdag een enkele bui ontstaan. Verder is het vaak vriendelijk met genoeg ruimte voor de zon. Ondanks de afwisseling van wolken en kans op een bui is het bij een matige westelijke wind een paar graden warmer dan vandaag. Zaterdag wordt het 24 graden, zondag 22 of 23. Na het weekend is het ook nog licht veranderlijk zomerweer met soms een enkele bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninkluk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De 47-jarige pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. De eis was 6 maanden cel voorwaardelijk, 240 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging. Ook hoeft hij niet de schadevergoeding te betalen die nabestaanden eisten. Ook zijn leven blijkt verwoest. Hij heeft nooit meer gewerkt en rijdt ook nauwelijks nog in een auto. De man reed de fietsers van achteren aan. Het was vroeg in de ochtend en donker, maar de fietsen waren verlicht. Er komt geen poging het Molosser Trainingscenter, het MTC, de speciale hondenschool voor potentieel gevaarlijke honden, desnoods een vel te geven door de huur van een van de velden van de hondensportvereniging Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum, de minderheid buiten het raadsakkoord, is van tafel gehaald. Het was vervat in een motie die deze week zou worden behandeld. Die is ingetrokken na een negatief advies van BMW. Belangrijkste argument? Het veld in kwestie is in tegenstelling tot wat werd gedacht wel degelijk in gebruik. En verder zouden er problemen zijn met veiligheidseisen en de juridische kant. Maar de gemeente blijft wel helpen zoeken naar een oplossing. Een nog onbekende straatrover heeft gisteravond rond 7:30 in de Chalk een vuurwapen gebruikt om een fiets te stelen. De eigenaar was in het speeltuintje in de buurt van school de Chalk toen een volledig in het zwart geklede persoon naar hem toe kwam en zijn fiets wilde afpakken. Hierbij liet de verdachte een vuurwapen zien, aldus de politie. De rover ging er vervolgens met de fiets vandoor in de richting van de school. De man is spoorloos en de politie zoekt getuigen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit eerste weekend van de zomervakantie in Lelystad met licht veranderlijk weer te maken. Er zijn wolkenvelden met soms een lichte bui. Het is echter meestal droog en zo nu en dan maakt de zon het vriendelijk. Bij een stevige westelijke wind is het met vanmiddag 22 graden best aangenaam. Vanavond en vannacht nagenoeg droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Met een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden is het minder fris dan de afgelopen dagen. Morgen verandert er niet zoveel. Overdag is het wel een fractie minder warm, want dat komt doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Na het weekend houdt het licht onbestendige zomerweer tot en met dinsdag aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boon.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijke leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De 47-jarige pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. De eis was 6 maanden zelfvoorwaardelijk, 240 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging. Ook hoeft hij niet de schadevergoeding te betalen die nabestaanden eisten. Ook zijn leven blijkt verwoest. Hij heeft nooit meer gewerkt en rijdt ook nauwelijks nog in een auto. De man reed de fietsers van achteren aan. Het was vroeg in de ochtend en donker, maar de fietsen waren verlicht. Er komt geen poging het Molosser Trainingscenter, het MTC, de speciale hondenschool voor potentieel gevaarlijke honden, desnoods een vel te geven door de huur van een van de velden van de hondensportvereniging Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum, de minderheid buiten het raadsakkoord, is van tafel gehaald. Het was vervat in een motie die deze week zou worden behandeld. Die is ingetrokken na een negatief advies van BMW. Belangrijkste argument? Het veld in kwestie is in tegenstelling tot wat werd gedacht wel degelijk in gebruik. En verder zouden er problemen zijn met veiligheidseisen en de juridische kant. Maar de gemeente blijft wel helpen zoeken naar een oplossing. Een nog onbekende straatrover heeft gisteravond rond 7:30 in de Chalk een vuurwapen gebruikt om een fiets te stelen. De eigenaar was in het speeltuintje in de buurt van school De Chalk toen een volledig in het zwart geklede persoon naar hem toe kwam en zijn fiets wilde afpakken. Hierbij liet de verdachte een vuurwapen zien, aldus de politie. De rover ging er vervolgens met de fiets vandoor in de richting van de school. De man is spoorloos en de politie zoekt getuigen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit eerste weekend van de zomervakantie in Lelystad met licht veranderlijk weer te maken. Er zijn wolkenvelden met soms een lichte bui. Het is echter meestal droog en zo nu en dan maakt de zon het vriendelijk. Bij een stevige westelijke wind is het met vanmiddag 22 graden best aangenaam. Vanavond en vannacht nagenoeg droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Met een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden is het minder fris dan de afgelopen dagen. Morgen verandert er niet zoveel. Overdag is het wel een fractie minder warm, want dat komt doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Na het weekend houdt het licht onbestendige zomerweer tot en met dinsdag aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik sta bij het raam een beetje naar buiten te staren. Terwijl mijn koffie langzaam koud wordt, zie ik ze daar weer lopen. Mooie meisjes, met altijd weer zo'n griezel aan hun zijde. Moet je die ene daar bijvoorbeeld eens zien? Dat is een meid die ik nog van vroeger ken. We hebben ooit wat gehad, maar ja, ze is nu getrouwd of verloofd of zo. Tenminste, dat heb ik van horen zeggen. Maar dat ze uitgerekend met hem gaat, ja, daar kan ik gewoon niet bij. Vanavond is het weer zover, dan is het uitgaansavond. Er zijn een paar feestjes hier in de buurt en ik ga overal naartoe. Haren keurig gewassen, gekamd. Ik zie eruit om door een ringetje te halen, al zeg ik het zelf. Hey, kijk eens wie we daar hebben. Jenny met haar nieuwe vriend. Ze zeggen wel eens dat uiterlijk niet belangrijk is, maar dat geldt in dit geval zeker niet. Hoe komt ze aan zo'n kerel, vraag ik mezelf af. Ja, oké, ik geef toe, ik ben jaloers, maar ik kan er niks aan doen. Als blikken konden doden, dan was die kerel er nu geweest. Luister, vriend, zou ik tegen hem willen zeggen, hou je handen thuis en raak haar vooral niet aan. Maar ja, ik weet beter en ik hou wijselijk mijn mond. Ik kruip maar weer terug in mijn schulp, want ik kan hier gewoon niet tegen. Wat moet zij nou met zo'n vent? Gaat ze nou echt met hem en niet met mij? En zouden ze vanavond ook samen naar huis gaan? Nou, als mijn ogen me niet bedriegen, is er hier iets heel erg mis.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De 47-jarige pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. De eis was 6 maanden zelfvoorwaardelijk, 240 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging. Ook hoeft hij niet de schadevergoeding te betalen die nabestaanden eisten. Ook zijn leven blijkt verwoest. Hij heeft nooit meer gewerkt en rijdt ook nauwelijks nog in een auto. De man reed de fietsers van achteren aan. Het was vroeg in de ochtend en donker, maar de fietsen waren verlicht. Er komt geen poging het Molosser Trainingscenter, het MTC, de speciale hondenschool voor potentieel gevaarlijke honden, desnoods een vel te geven door de huur van een van de velden van de hondensportvereniging Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum, de minderheid buiten het raadsakkoord, is van tafel gehaald. Het was vervat in een motie die deze week zou worden behandeld. Die is ingetrokken na een negatief advies van BMW. Belangrijkste argument? Het veld in kwestie is in tegenstelling tot wat werd gedacht wel degelijk in gebruik. En verder zouden er problemen zijn met veiligheidseisen en de juridische kant. Maar de gemeente blijft wel helpen zoeken naar een oplossing. Een nog onbekende straatrover heeft gisteravond rond 7:30 in de Chalk een vuurwapen gebruikt om een fiets te stelen. De eigenaar was in het speeltuintje in de buurt van school de Chalk toen een volledig in het zwart geklede persoon naar hem toe kwam en zijn fiets wilde afpakken. Hierbij liet de verdachte een vuurwapen zien, aldus de politie. De rover ging er vervolgens met de fiets vandoor in de richting van de school. De man is spoorloos en de politie zoekt getuigen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit eerste weekend van de zomervakantie in Lelystad met licht veranderlijk weer te maken. Er zijn wolkenvelden met soms een lichte bui. Het is echter meestal droog en zo nu en dan maakt de zon het vriendelijk. Bij een stevige westelijke wind is het met vanmiddag 22 graden best aangenaam. Vanavond en vannacht nagenoeg droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Met een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden is het minder fris dan de afgelopen dagen. Morgen verandert er niet zoveel. Overdag is het wel een fractie minder warm, want dat komt doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Na het weekend houdt het licht onbestendige zomerweer tot en met dinsdag aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer teruggevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De 47-jarige pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. De eis was 6 maanden cel voorwaardelijk, 240 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging. Ook hoeft hij niet de schadevergoeding te betalen die nabestaanden eisten. Ook zijn leven blijkt verwoest. Hij heeft nooit meer gewerkt en rijdt ook nauwelijks nog in een auto. De man reed de fietsers van achteren aan. Het was vroeg in de ochtend en donker, maar de fietsen waren verlicht. Er komt geen poging het Molosser Trainingscenter, het MTC, de speciale hondenschool voor potentieel gevaarlijke honden, desnoods een vel te geven door de huur van een van de velden van de hondensportvereniging Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum, de minderheid buiten het raadsakkoord, is van tafel gehaald. Het was vervat in een motie die deze week zou worden behandeld. Die is ingetrokken na een negatief advies van BMW. Belangrijkste argument: het veld in kwestie is in tegenstelling tot wat werd gedacht wel degelijk in gebruik. En verder zouden er problemen zijn met veiligheidseisen en de juridische kant. Maar de gemeente blijft wel helpen zoeken naar een oplossing. Een nog onbekende straatrover heeft gisteravond rond 7:30 in de Chalk een vuurwapen gebruikt om een fiets te stelen. De eigenaar was in het speeltuintje in de buurt van school De Chalk toen een volledig in het zwart geklede persoon naar hem toe kwam en zijn fiets wilde afpakken. Hierbij liet de verdachte een vuurwapen zien, aldus de politie. De rover ging er vervolgens met de fiets vandoor in de richting van de school. De man is spoorloos en de politie zoekt getuigen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit eerste weekend van de zomervakantie in Lelystad met licht veranderlijk weer te maken. Er zijn wolkenvelden met soms een lichte bui. Het is echter meestal droog en zo nu en dan maakt de zon het vriendelijk. Bij een stevige westelijke wind is het met vanmiddag 22 graden best aangenaam. Vanavond en vannacht nagenoeg droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Met een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden is het minder fris dan de afgelopen dagen. Morgen verandert er niet zoveel. Overdag is het wel een fractie minder warm, want dat komt doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Na het weekend houdt het licht onbestendige zomerweer tot en met dinsdag aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De 47-jarige pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. De eis was 6 maanden zelfvoorwaardelijk, 240 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging. Ook hoeft hij niet de schadevergoeding te betalen die nabestaanden eisten. Ook zijn leven blijkt verwoest. Hij heeft nooit meer gewerkt en rijdt ook nauwelijks nog in een auto. De man reed de fietsers van achteren aan. Het was vroeg in de ochtend en donker, maar de fietsen waren verlicht. Er komt geen poging het Molosser Trainingscenter, het MTC, de speciale hondenschool voor potentieel gevaarlijke honden, desnoods een veld te geven door de huur van een van de velden van de hondensportvereniging Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum, de minderheid buiten het raadsakkoord, is van tafel gehaald. Het was vervat in een motie die deze week zou worden behandeld. Die is ingetrokken na een negatief advies van BMW. Belangrijkste argument? Het veld in kwestie is in tegenstelling tot wat werd gedacht wel degelijk in gebruik. En verder zouden er problemen zijn met veiligheidseisen en de juridische kant. Maar de gemeente blijft wel helpen zoeken naar een oplossing. Een nog onbekende straatrover heeft gisteravond rond 7:30 in de Tjalk een vuurwapen gebruikt om een fiets te stelen. De eigenaar was in het speeltuintje in de buurt van school De Tjalk toen een volledig in het zwart geklede persoon naar hem toe kwam en zijn fiets wilde afpakken. Hierbij liet de verdachte een vuurwapen zien, aldus de politie. De rover ging er vervolgens met de fiets vandoor in de richting van de school. De man is spoorloos en de politie zoekt getuigen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben dit eerste weekend van de zomervakantie in Lelystad met licht veranderlijk weer te maken. Er zijn wolkenvelden met soms een lichte bui. Het is echter meestal droog en zo nu en dan maakt de zon het vriendelijk. Bij een stevige westelijke wind is het met vanmiddag 22 graden best aangenaam. Vanavond en vannacht nagenoeg droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Met een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden is het minder fris dan de afgelopen dagen. Morgen verandert er niet zoveel. Overdag is het wel een fractie minder warm, want dat komt doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Na het weekend houdt het licht onbestendige zomerweer tot en met dinsdag aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een behoorlijk lange file op de N304 Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderloo en Otterlo. 5 kilometer en een uur extra. Dit zijn omrijders, want de A50 is dit weekend dicht vanwege wegwerkzaamheden. Die is afgesloten tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg als je onderweg bent vanuit Apeldoorn naar Arnhem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De 47-jarige pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. De eis was 6 maanden zelfvoorwaardelijk, 240 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging. Ook hoeft hij niet de schadevergoeding te betalen die nabestaanden eisten. Ook zijn leven blijkt verwoest. Hij heeft nooit meer gewerkt en rijdt ook nauwelijks nog in een auto. De man reed de fietsers van achteren aan. Het was vroeg in de ochtend en donker, maar de fietsen waren verlicht. Er komt geen poging het Molosser Trainingscenter, het MTC, de speciale hondenschool voor potentieel gevaarlijke honden, desnoods een vel te geven door de huur van een van de velden van de hondensportvereniging Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum, de minderheid buiten het raadsakkoord, is van tafel gehaald. Het was vervat in een motie die deze week zou worden behandeld. Die is ingetrokken na een negatief advies van BMW. Belangrijkste argument: het veld in kwestie is in tegenstelling tot wat werd gedacht wel degelijk in gebruik. En verder zouden er problemen zijn met veiligheidseisen en de juridische kant. Maar de gemeente blijft wel helpen zoeken naar een oplossing. Een nog onbekende straatrover heeft gisteravond rond 7:30 in de Chalk een vuurwapen gebruikt om een fiets te stelen. De eigenaar was in het speeltuintje in de buurt van school de Chalk toen een volledig in het zwart geklede persoon naar hem toe kwam en zijn fiets wilde afpakken. Hierbij liet de verdachte een vuurwapen zien, aldus de politie. De rover ging er vervolgens met de fiets vandoor in de richting van de school. De man is spoorloos en de politie zoekt getuigen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit eerste weekend van de zomervakantie in Lelystad met licht veranderlijk weer te maken. Er zijn wolkenvelden met soms een lichte bui. Het is echter meestal droog en zo nu en dan maakt de zon het vriendelijk. Bij een stevige westelijke wind is het met vanmiddag 22 graden best aangenaam. Vanavond en vannacht nagenoeg droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Met een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden is het minder fris dan de afgelopen dagen. Morgen verandert er niet zoveel. Overdag is het wel een fractie minder warm, want dat komt doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Na het weekend houdt het licht onbestendige zomerweer tot en met dinsdag aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken file op de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede. Mensen rijden om omdat de A50 dicht is. Tussen Hoenderlo en Otterlo een behoorlijk lange file, 5 kilometer en 50 minuten. Verder hier en daar ook nog een andere file, maar die zijn momenteel niet langer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer: in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg en iets wat rommelig in alle eerlijkheid. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De weg zelf is dicht, maar je kunt er langs over de vluchtstrook. De vertraging is een uur. Dan de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Onder andere vielen daar zo vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 20 minuten. En ook nog steeds opvallend, de afgesloten A50... die is richting Arnhem dicht vanuit Apeldoorn dit weekend. Daardoor nu file op de N304. Tussen Hoenderlo en Otterlo 4 kilometer en 35 minuten in de richting van Ede. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is het Radiocafé.

0: Ja, wat leuk dat je luistert. Dit is het Radio Café. Het komende uur gaan we allemaal leuke dingen uit Lelystad bespreken. En wat goed dat je zit te luisteren. En we openden deze, dit café eigenlijk, moet ik zeggen, met Non-Stop Dance van de Gibson Brothers. En we gaan wat terug in de tijd qua muziek. Als je voor het eerst luistert naar Radio Lelystad, dat is ook een beetje, we gaan van ver terug naar helemaal nu, van zelfs muziek van morgen. We hebben Flevo-schijf, dat soort dingen. Dus alle reden om ook naar die muziek eens af en toe te luisteren. Maar nu is het meer een praatprogramma de komende uren. En dat doen we niet vanuit de studio, want je hoort misschien op de achtergrond wat rumoer. En dat kan allemaal namelijk. We zitten op locatie, we zitten in de Flevo Meer Bibliotheek Lelystad. Zo, nou, dat is een hele naam. De meeste mensen kennen het gewoon onder Biep Lelystad. Dat is overigens een stuk makkelijker. Goed, dat er alleen boeken worden uitgeleend is een beetje, zeg maar, van vroeger. Want er gebeurt veel meer. En daarvoor zit Tamara bij ons. Tamara, goeiemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ik zei het ook een beetje. Er gebeurt veel meer in zo'n bibliotheek, of niet?
1: Er gebeurt ontzettend veel.
0: Voor de mensen die hier nog nooit geweest zijn. Eén is, waar zitten we? En hoe ziet het er ongeveer uit?
1: We zitten in specifiek op de Promesse nummer 4. Dat is in het centrum van Lelystad, tegenover het station. En ja, we doen ontzettend veel inderdaad al. Dus dat kan van activiteiten tot lezingen, tot voorleesvoorstellingen. Het is echt van alles.
0: Ja, mijn geheugen gegrift staat vroeger aan de andere kant van het stadhuis zat een bibliotheek. Dat was grijs gestoffeerd met een paar rekken. En een mevrouw achter de balie die de hele tijd zei tegen mij.
1: Ja, gelukkig hoeft dat al lang niet meer. Er mag best wel een beetje reuring hier zijn, hoor.
0: Ja, maar dat, hè. Het is hier kleurrijk en er zijn allemaal hoekjes en zo. Want wat zit hier bijvoorbeeld hierboven? Want je hebt nog een verdieping hierboven.
1: Ja, hierboven hebben we het kennisplein. Dus wanneer je bijvoorbeeld vragen hebt rondom werk, inkomen, nou ja, alle financiën. Maar ook als je wat extra zorghulp zoekt, dan kan je in ieder geval daar onder andere terecht. Dus dan hebben we verschillende mensen daar op zowel de dinsdagochtend als de donderdagmiddag. Ja. Een hele ploeg vrijwilligers ook die je daarmee kunnen helpen.
0: Maar het gaat dus dan niet over boeken?
1: Wat dat betreft niet, nee. Dat is wel echt inderdaad alle kennis wat je maar nodig hebt.
0: Ja, en er zijn hier ook allemaal van die leuke leestafels. En de geur van sozijzenbroodjes hangt hier ook in de bibliotheek. Waar komt dit allemaal vandaan dan?
1: Zeker, we hebben Books & Beans ook bij ons in de bibliotheek. En dan kan je een hartstikke lekker kopje koffie en inderdaad sozijzenbroodje, maar ook een prima taartje halen.
0: Van alles wat wils inderdaad. En je ziet ook dat mensen gaan wat lekkers halen en gaan een boek zitten lezen.
1: Ja.
0: Dus het is ook een soort café. Dus een radiocafé is inderdaad ook gewoon biepcafé eigenlijk. Hè?
1: En we hebben diverse cafés inmiddels ook.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld ook het Breihaak en Borduurcafé. Maar we hebben ook het Queercafé sinds kort. Dus dat zijn allemaal leuke initiatieven inderdaad om ook een beetje community building te doen hier.
0: Wat goed. En jullie hebben ook allerlei activiteiten. Kun je daar wat over vertellen? Wat heb je bijvoorbeeld op stapel?
1: We hebben een aantal dingen. We beginnen bijvoorbeeld deze keer met de zomerperiode. Want de vakanties zijn natuurlijk net begonnen. Dus we hebben bijvoorbeeld 8 juli hebben we Pimp je zonnebril. Dus dan kan je je eigen vakantie zonnebril zelf in elkaar flansen met allerlei verschillende materialen.
0: Ja.
1: We hebben hoe maak je je eigen fotoboek.
0: Is dit trouwens allemaal voor kinderen of voor volwassenen? Of?
1: Het is gemengd. Okay. We hebben veel voor kinderen inderdaad, maar ook bijvoorbeeld voor young adults. Dus dat is een beetje mijn leeftijd en een hoger. Mm-hmm. Daar hebben we bijvoorbeeld een lezing van Nadine Zwageman. We hebben ook de Super Summer Family Battle. Dus dat is inderdaad heel familiegericht. Dus we hebben eigenlijk heel divers publiek wat dat betreft.
0: Maar wacht even, de Family Battle, ga je hier dan allemaal spelletjes doen door de bibliotheek heen of zo?
1: Niet door de bibliotheek, maar dan moet je een beetje zien als een soort pubquiz. Dus dan met diverse vragen, filmpje, snackje, dan kunnen we iets heel leuks neerzetten.
0: En is het dan, vinden de mensen die zeg maar hier een boek zitten te lezen, dat dan niet bezwaarlijk als dit soort activiteiten zijn? Dat ze denken, joh, doe eens rustig.
1: Nou, valt mee gelukkig. Zeker als we bijvoorbeeld mensen hebben die hier ook werken of inderdaad gewoon even lekker in een hoekje zitten. Dan houden we daar natuurlijk wel rekening mee. En sommige activiteiten zijn ook 's avonds, dus dat is dan net buiten de standaard openingstijden.
0: Ah, ja. En de activiteiten die je net op, zijn die allemaal gratis of moet je daar een kleine bijdrage voor doen?
1: Sommige, dan kan je inderdaad een gratis kaartje verhalen. Het is op de website of via de balie. En sommige verwachten inderdaad een kleine bijdrage, maar dan zeggen we het er ook niks bij.
0: Oh ja, dus dan wordt het helemaal geregeld. Goed, je hebt nu 4 dingen opgenoemd. Hebben we nog meer deze vakantie? Heb je nog meer dingen waarvan je zegt, joh?
1: Ontzettend veel. Maar hou vooral onze socials in de gaten of inderdaad onze website. Daar hebben we het volledige overzicht op staan.
0: Oh ja, dus we kunnen het altijd terugvinden. En je kan hier ook gewoon eens binnenlopen. Maar ik moet wel even zeggen, ik weet niet, ik wil niet heel kritisch zijn, maar jullie zijn niet echt vanuit de winkelstraat goed te zien, toch? Kijk, jullie hebben nu wel een sticker aan de buitenkant. Mm-hmm. Maar eigenlijk zou dat nog meer bekend moeten zijn van, joh, we zitten hier boven, joe. Of
1: het wisselt een beetje. Op zich zijn we best goed te vinden. We hebben gelukkig ook een stoeppoort buiten staan.
0: Ja.
1: Oh, en inderdaad, wat ik zeg, op social proberen we ook steeds actiever te zijn. Dus dat we daar ook wat meer te zien zijn.
0: Dat mensen de weg nog makkelijker weten te vinden. Ja, ja. En heel eerlijk, als ik zo om me heen kijk, dus er lopen hier best wel wat mensen rond. Dus ze weten de weg wel te vinden. Maar het zou nog meer mogen, denk ik, of niet?
1: Altijd fijn.
0: Hey, en wil ik het nog heel even met jou hebben over hoe werkt dat nou precies? Want je leent een boek. Maar dan moet je een abonnement hebben of zo. En voor kinderen, voor jeugdigen is het geloof ik weer hoe zit dat?
1: Voor jeugd is eigenlijk alles van 0 tot en met 22 jaar is inderdaad een gratis abonnement.
0: En dan kun je gewoon onbeperkt boeken lenen?
1: Niet onbeperkt, maar dat zijn 10 boeken per 3 weken.
0: Ja.
1: En je kan altijd nog een keertje verlengen.
0: Ja.
1: En op die manier hebben we dat aan te bieden.
0: Hey, en nu in de zomerperiode, dan ga ik op vakantie, ben ik al wat langer weg, dan red ik het niet met mijn boek. Krijg ik dan gelijk een boete?
1: Nou, dat gelukkig niet, want we hebben nu ook de langer lenenperiode. Dus dan heb je een kleine 6 weken dat je je boeken mee mag nemen. Dus dan moet je precies je vakantie kunnen overboeken.
0: Nou ja, 6 weken vakantie, dan heb je een lange vakantie inderdaad. Ja, ja, precies. Oh, wat leuk. Dus jullie houden gewoon rekening mee in het uitlenen van de boeken dat dat wat langer is.
1: Ja, zeker.
0: Zomer. Oh, nou kijk, moet helemaal goed komen. Ik denk dat we zo wel een beetje een beter beeld hebben gekregen van wat die Biep allemaal doet hier.
1: Helemaal goed. En anders weet je ons altijd nog te vinden, toch?
0: Kom gewoon gezellig langs. En af en toe zit ook de radio er. Dus hè, dat voor jullie ook natuurlijk wel wat geks dat er ineens zoveel herrie is in de Biep.
1: Maar wel heel gezellig.
0: Ja.
1: En sowieso een muziekje vinden we niet erg.
0: Dat is ook wel, ja, normaal heb je geen muziek aan hier. Hè?
1: Nee, klopt.
0: Ja, dat zou wel een toevoeging nog zijn, of niet? Gezellig bij de Biepcafé.
1: Ja, precies.
0: Helemaal goed. Hey, dankjewel Tamara dat je er bent. En heel veel plezier hier met werken. En fijn dat we hier mogen zijn.
1: Ja, zeker. Hetzelfde.

0: aan.
1: Ja, de Flevo schrijft hier bij Radio Lees dat. En dat is wel grappig, want dan heb je dus een combinatie van Chaka Khan en Snoop Dogg. En dat is op zich wel een unieke combinatie. En ook dat draaien we dus hier bij Radio Lees dat. Zo hoor je, we draaien alle soorten muziek. En als je nou denkt, die Flevo schrijft, wat is dat nou? Nou, dat is een plaat die we gekozen hebben die zeg maar een keer of, nou, laten we zeggen, 8 per dag gedraaid wordt. En het is gewoon een plaat waarvan we zeggen, nou, die moet je wat vaker horen. En als je dan wil weten wat de volgende Flevo schrijf is, dan moet je vandaag gewoon de rest van de dag blijven luisteren. Want zo tegen 4:30 in Muziekplein wordt de nieuwe Flevo schijf bekendgemaakt. En we zeiden, oh, wordt hij niet vandaag bekend? Ga ik hem bekendmaken? Oh, echt?
2: Niet nu.
1: Niet nu, straks? Oh, ik krijg hierdoor dat ik hem straks bekend mag maken. Nou, vind ik hartstikke leuk. Dus alle reden om te blijven luisteren hier naar Radio Lelystad, terwijl we live zijn vanuit Flevomeer Bibliotheek. Goed, nieuw gast tegenover mij aangeschoven, want we hebben het over de leuke dingen in Lelystad. En Soufiane ontmoette ik nog niet zo heel lang geleden. En Soufiane, jij hebt een winkel hier in Lelystad, hè?
3: Ja, een sneakerwinkel. Sinds een maand of twee. Dat is mijn tweede maand.
1: Ja. Ja. Hoe gaat het met ondernemen in Lelystad? Wil dat een beetje?
3: Ja, gaat goed. Ik krijg heel veel positieve reacties. Vooral mensen zijn blij dat ze eindelijk een schoenenwinkel hebben. Met diverse sneakers, diverse merken. En het gaat goed. Ik zie wel, langzaam maar zeker gaat het de goede kant op.
1: Hey, je hebt ook via een speciaal proces heb jij de winkel eigenlijk verkregen. Hè? Kun je uitleggen hoe dat gegaan is? En
3: ja, dat was een actie vanuit de gemeente. Dat je een winkelpand het eerste jaar voor €1 kon huren. En het tweede jaar dan reguliere huurprijs. En daar heb ik aan meegedaan.
1: Wauw, hoe ging het? Want je was niet de enige die zich daarop ingeschreven had.
3: Nee, er waren een stuk of 60 deelnemers. En je moest je plan pitchen, presenteren. En daaruit werd dus de keuze gemaakt wie door kon gaan met de euroactie.
1: Ja.
3: En uiteindelijk heeft gewonnen.
1: Ja, ja, en uiteindelijk kwam jij als winnaar uit de bus. Maar nog een winnaar, geloof ik, hè?
3: Ja, we waren met z'n tweeën. Ik, de sneakerwinkel en een delicatessenzaak die nog moet gaan beginnen.
1: Die moet nog open gaan, hè?
3: Ja.
1: Kijk, iedereen was natuurlijk, we zagen die stickers allemaal op die ramen. We waren allemaal een beetje huiverig en dachten, ach, wat is nou het addertje onder het gras?
3: Ja, maar ik ook.
1: Het was geen marketingtruc, het is echt,
3: nee,
1: hè?
3: Nee, het was echt. Ik dacht ook van, ja, dit kan nooit. Het klonk te mooi om waar te zijn. Maar nee, het is uiteindelijk precies zoals ze aangeven. Eerste jaar voor €1.
1: En het is niet zo dat je tweede jaar bijvoorbeeld dubbel geld betaalt om dat terug te halen?
3: Nee,
1: het
3: tweede jaar gewoon reguliere huurprijs. Dat is allemaal. Dat werd heel duidelijk gecommuniceerd, uitgelegd en laten zien.
1: Ja, precies.
3: Ja, ja, ja.
1: Een mooie mogelijkheid voor jonge ondernemers om iets op te starten.
3: Klopt.
1: Maar ook om dit stadshart weer te vullen. Denk ik, goed initiatief, of niet?
3: Klopt, ja. Dat was de achterliggende reden, denk ik. Wat meer winkels vullen in het centrum van Lelystad.
1: Ja.
3: Een boost geven aan het stadshart.
1: En jij hebt nu 2 maanden ondernemerschap erop zitten, althans in een winkel hier. En is het een beetje zoals het in je verbeelding ook ging, zeg maar?
3: Ja en nee. Ondernemen in een fysieke winkel is toch anders dan online, wat ik voorheen deed. Online is een stuk makkelijker. Ik heb wel heel veel geleerd in deze 2 maanden dat ik er zit. En ik heb ook heel veel respect gekregen voor ondernemers die fysiek een winkel hebben en daar elke dag staan. Yeah. Maar er is wel degelijk verschil in een winkel en online of via een webshop iets verkopen.
1: En als je nu de reguliere prijs had moeten betalen, had je dat ondernemerschap dan ook nu voortgezet? Of had je gedacht van, nou, misschien ga ik toch alleen maar online doen?
3: Ik was al een tijdje op zoek naar een pand om dit te doen. Het was al iets wat ik al een langere tijd wou doen. Alleen hielden de prijzen me wel tegen om te starten. Ik zag niet iets waarvan ik dacht van, oké, dit risico kan ik nemen.
1: Ja.
3: En Het financiële hield me wel tegen om het te doen.
1: En nu betaalt van een jaar €1, dus dat kan sowieso uit, hè? Dat is praktisch gratis. Nu een beetje, zonder dat je getallen moet noemen, hoor. Maar als je het een beetje vergelijkt, is het een beetje rendabel voor jou als ondernemer dat je denkt, oh ja, dat zou wel voort kunnen? Of
3: tweede jaar?
1: Ja?
3: Ja. Ik heb het uitgerekend en het is te doen. Het is zeker te doen. Het is geen jackpot wat je betaalt. Het is ook niet een super grote winkel.
1: Mm-hmm.
3: Ik vind het persoonlijk wel een mooie locatie. De ondernemers zelf in Kroonpassage zijn ook echt met elkaar behulpzaam. En Nee, ik vind het zeker wel de moeite waard, ook tweede jaar, om door te gaan. Dat is ook wat ik wil doen.
1: Ja, precies. Dus de kans dat je er blijft de komende jaren is wel echt groot.
3: Als het aan mij ligt, doe ik dit nog heel lang.
1: Ja, ja. Oké. Okay, ja, dat is sowieso mooi. En is het misschien ook een soort van... dat jij een soort ambassadeur wordt om te zorgen dat het Stadshart weer... zeg maar dat andere ondernemers ook denken... oh ja, maar als het Soufiane lukt en hij vindt het leuk en het past, weet je wel... dan zou het mij misschien ook kunnen passen. En dan hoeft dat niet per se met sneakers, maar met allerlei andere soorten winkels.
3: Ambassadeur zou ik niet willen zeggen, maar een voorbeeld zijn van... zo kan het ook, ja.
1: Ja.
3: Dat wel.
1: Ja.
3: Ja. Ja, ja.
1: En heb je een beetje aanloop in de winkel? Is het te lekker druk?
3: Ja, ja, het wordt steeds drukker. Steeds meer mensen weten ook dat ik er zit. Mm-hmm. Dat is het volgende waar ik nu druk mee bezig ben. Bekendheid, social media kanalen.
1: Ja.
3: Mond-op-mond reclame. En hier op de radio natuurlijk.
1: Ja.
3: En nee, het gaat de goede kant op. Ik ben zeker tevreden.
1: Wat voor sneakers heb je dan in de winkel?
3: Verschillende merken zoals Jordan, New Balance, Nike, Adidas. Een beetje van alles nog wat. Ja. Gewoon de basic sneakermerken.
1: Ja, correct. Maar het is wel een ander assortiment als ik bijvoorbeeld kijk bij de Scapino of de Van Haren. Weet je wel? Want die hebben ook allemaal sneakers. Maar dat is wel iets anders, toch? Of niet?
3: Ja,
1: of
3: het zijn wel een beetje de populairdere sneakers. Vooral onder de jongeren die op dit moment in zijn. En ook de oudere modellen, Air Max 90, Air Max 1. Ik probeer het een beetje te mixen voor ieder wat.
1: En het is ook een soort unique item steeds, hè? Want het is niet zo dat jij van één model 60 op de plank hebt liggen in 5 maten of zo, toch?
3: Nog niet. Nog niet. Nee, dat is wel de bedoeling. Alleen op dit moment heb ik... niet van alles, alle maten.
1: Mm-hmm.
3: En sommige modellen, exclusiever dan de andere, heb ik maar 1 van of 2 of in 1 maat.
1: Is het niet ook gelijk een soort, wat in vaktermen heet, unique selling point voor jou? Want het is zo dat, ik dacht ook, ik ga even kijken op je Instagram en zo. Weet je wel, kijk even of die leuke schoen heeft. Toen dacht ik, oh, dat staat er niet op. Ik zie wel wat modellen staan. En toen was ik bij jou, toen had ik een paar schoenen gezien. Toen dacht ik later, oh, die ga ik later wel kopen. En toen kwam ik terug, toen was het uitverkocht. Is het niet een soort schat zoeken? Is dat niet een unique selling point dan?
3: Een beetje wel. Ik probeer voornamelijk te focussen op de prijs en een redelijk betaalbare schoenen voor in de winkel te hebben. En soms kom je wel unieke modellen tegen. En dan denk je van oké, ik heb er maar 1, maar het is wel leuk als je hem vindt in de winkel in jouw maat.
1: Ja, precies, want dat is het inderdaad. Je hebt zo van die rekken en dan staat het maatgrootte erboven. Hè? Ja. Dus dan kun je verticaal kijken en dan zie je dus wat de mogelijkheden zijn in jouw maat. Maar het is ook gewoon iedere... zeg maar, ik loop met regelmaat langs jouw winkel. En dan zie ik dus dat eigenlijk vrijwel eens per week hangen, staan daar andere schoenen. Waardoor je dus iedere keer kijkt van, oh, zit er wat leuks tussen? Dus misschien is dat ook wel een soort uniek iets daardoor. Waardoor je denkt, oh, ik ga toch wat vaker langslopen. En niet online shoppen, zeg maar, bijvoorbeeld.
3: Ja. Ik probeer ook 1 keer in de week, 2 weken, een nieuwe partij schoenen, nieuw voorraad binnen te halen. En juist om die reden ook, om mensen wat vaker naar de winkel te laten komen. Ik promote het ook op social media als er iets nieuw komt via de social media kanalen. En je merkt wel dat mensen toch wel nieuwsgierig zijn en komen kijken.
1: Ja, van de week zet je allemaal schoenendozen zonder de inhoud te laten zien. Toen dacht ik ook, oh, nou ben ik zo nieuwsgierig wat erin zit.
3: Ja,
1: dus het werkt wel, denk ik.
3: Ja, een beetje interessante social media posts werken ook heel goed, ja.
1: Ja. Precies. Hey, en zelf, ben je ook echt zo'n verzamelaar van de sneakers? Heb je thuis ook bergen met schoenen?
3: Of? Ja, niet meer zoveel als vroeger. Maar ik heb er wel een paar. Ik probeer het... ik probeer niet te veel schoenen thuis te hebben. Ja, te weinig ruimte.
1: Ja.
3: En ik heb wel een groot magazijn waar ik een groot deel van de collectie kwijt kan.
1: Ja.
3: Maar nee, ik heb niet meer zoveel schoenen als vroeger.
1: Maar in getallen, hoeveel had je er vroeger bijvoorbeeld?
3: Ik denk dat ik rond een paar of 20, 30 had.
1: Zo, inderdaad. Ja, er zijn heel veel mensen die hebben gewoon 1 paar schoenen. Hè. Dat is, je moet wel echt een fanatiek. En wat ik ook hoorde is dat sommige mensen dan die sneakers kopen... En dan later weer doorverkopen voor meer geld. Dus het een soort investeringsobject.
3: Ja, sommige mensen kopen het inderdaad als investeringen. De een koopt bitcoin, de ander koopt goud. En de een koopt en verzamelt sneakers.
1: Sneakers, inderdaad.
3: Ja, sommige sneakers kunnen heel duur worden, ja.
1: Ja, precies. Nou ja, die parel zit er ook tussen, hoop ik, bij jou.
3: Niet in de winkel.
1: Nee? Die moet je dan apart.
3: Ja, zeker.
1: Helemaal goed.
3: Die bewaar ik.
1: Nou, namens Lelystad van harte welkom. Hè? En met je winkel ook. En ja, ik zou zeggen, joh, ben je nou nieuwsgierig? Waar in de Kroonpassage zit je ongeveer?
3: Ik zit in de Kroonpassage nummer 5. Het oude outlet winkel van Kelly's.
1: Ja.
3: Naast de kledingstomerij.
1: Oh, dat is ook waar vroeger die feestwinkel zat, toch?
3: Klopt. Ja, correct. Ja,
1: oh, okay.
3: Naast de brillenwinkel.
1: Ja, inderdaad. Nou, helemaal goed. Nou, Soufiane, dank je wel dat je hier wilde komen vertellen. Ja. Heel veel succes met ondernemerschap.
3: Yes.
1: En nou ja, ik hoop dat je met je 5-jarig jubileum hier weer aan tafel zit en zegt, zie je, ik ben er nog.
3: Ja, gaan we doen.
1: Helemaal goed. Thanks, man.
3: Dank je wel.

0: aanstaan, maar eerst moeten we even naar het nieuws weer en verkeer.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De 47-jarige pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. De eis was 6 maanden zelfvoorwaardelijk, 240 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging. Ook hoeft hij niet de schadevergoeding te betalen die nabestaanden eisten. Ook zijn leven blijkt verwoest. Hij heeft nooit meer gewerkt en rijdt ook nauwelijks nog in een auto. De man reed de fietsers van achteren aan. Het was vroeg in de ochtend en donker, maar de fietsen waren verlicht. Er komt geen poging het Molosser Trainingscenter, het MTC, de speciale hondenschool voor potentieel gevaarlijke honden, desnoods een vel te geven door de huur van een van de velden van de hondensportvereniging Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum, de minderheid buiten het raadsakkoord, is van tafel gehaald. Het was vervat in een motie die deze week zou worden behandeld. Die is ingetrokken na een negatief advies van BMW. Belangrijkste argument: het veld in kwestie is in tegenstelling tot wat werd gedacht wel degelijk in gebruik. En verder zouden er problemen zijn met veiligheidseisen en de juridische kant. Maar de gemeente blijft wel helpen zoeken naar een oplossing. Een nog onbekende straatrover heeft gisteravond rond 7:30 in de Chalk een vuurwapen gebruikt om een fiets te stelen. De eigenaar was in het speeltuintje in de buurt van school De Chalk toen een volledig in het zwart geklede persoon naar hem toe kwam en zijn fiets wilde afpakken. Hierbij liet de verdachte een vuurwapen zien, aldus de politie. De rover ging er vervolgens met de fiets vandoor in de richting van de school. De man is spoorloos en de politie zoekt getuigen.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben dit eerste weekend van de zomervakantie in Lelystad met licht veranderlijk weer te maken. Er zijn wolkenvelden met soms een lichte bui. Het is echter meestal droog en zo nu en dan maakt de zon het vriendelijk. Bij een stevige westelijke wind is het met vanmiddag 22 graden best aangenaam. Vanavond en vannacht nagenoeg droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Met een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden is het minder fris dan de afgelopen dagen. Morgen verandert er niet zoveel. Overdag is het wel een fractie minder warm, want dat komt doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Na het weekend houdt het licht onbestendige zomerweer tot en met dinsdag aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Een 30 minuten vertraging na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo 3 kwartier extra reistijd. Dat zijn mensen die moeten omrijden vanwege de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is het Radiocafé.

0: Ja, ja, Lois Lane, dat hebben we ook hier bij Radio Lelystad met Fortune Fairy Tales. Dat is het nummer wat nu gedraaid werd. Wat leuk dat je luistert. Dit is de, het radiocafé live vanuit de Flevomeerbibliotheek. Zo moet ik het zeggen. Je hoort wat rumoer op de achtergrond. Dat komt omdat we gewoon midden in die bibliotheek zitten. We zitten niet verstopt in de studio, maar we zijn gewoon lekker aan het, nou laten we het leuk noemen, buitenspelen. En over buitenspelen gesproken, tegenover zit Quincy. Niet dat jij buitenspelen heel leuk vindt, maar hier wel een bijzonder evenement. Wat gaan jullie organiseren?
1: Ja. Nou, wij organiseren over twee weken de Huttenbouwweek.
0: Hij is er weer?
1: Ja, bijna 10 jaar.
0: Is hij weg geweest?
1: Weg geweest.
0: Oh, oh wat goed. En jullie dachten na bijna 10 jaar, jongens, we missen dit zo erg, we gaan dit opnieuw inbrengen. Of is dit gewoon tijdens een borrelavond dat je denkt, oh ja.
1: Nee, dit is 2 jaar geleden heeft de gemeente Lelystad een kindermotiemarkt georganiseerd.
0: Ja.
1: Waar scholieren van de basisscholen dit soort dingen konden indienen.
0: Ja.
1: En dat was al 2 jaar een plan. Alleen dat is nooit echt ten uitvoer kunnen brengen door de gemeente.
0: Ja.
1: En toen ze hoorden dat wij die stichting wilden starten, zeiden ze van, vinden jullie dat leuk om dat te doen?
0: Dus in dit geval was een soort van, de aanstichter ervan was ook de gemeente zelf, zeg maar.
1: Die heeft inderdaad, die heeft gekeken van, wat kunnen we ermee? Kunnen we er budget voor vrijmaken? En er waren een aantal leerlingen van groep 8 van basisschool De Kring, die toen hebben gezegd van, wij willen dit, want we vonden dit altijd leuk en we vinden dit leuk om te doen.
0: Ja.
1: En zo is het balletje bij de gemeente weer gaan rollen en die heeft gekeken naar partijen die daar mee wilden gaan.
0: Ja.
1: En uiteindelijk zijn wij daar nu uit komen rollen.
0: Tata. En voor de mensen die het niet kennen, wat is de Huttenbouwweek?
1: Ja, de Huttenbouwweek is dat je eigenlijk van maandag tot op het vrijdag gewoon lekker kan bouwen. Dus wij hebben allemaal pallets geregeld en ander soort hout. En dan gaan kinderen samen onder begeleiding van vrijwilligers gaan ze een hut bouwen.
0: Dus je krijgt gewoon kinderen. Vanaf welke leeftijd is het
1: eigenlijk? Wij organiseren van 8 tot 14 jaar.
0: Oh ja, en dus je krijgt een hamer in je handen, hier zijn spijkers en let's go.
1: Let's go, zeker.
0: Oh, leuk. En dus ook vrij in de creativiteit gelaten.
1: Nee, zeker, zeker.
0: Oh, kijk. Hey, en bijvoorbeeld die hamers, hoe kom je daaraan dan? Heb je die liggen hier of zo? Of?
1: Nee, was het waar? Nee, we hebben echt te doen met allemaal sponsoren die ons daarbij hebben geholpen.
0: Dus kinderen hoeven zelf niet de hamer mee te nemen?
1: Nee. Wij hebben alles op voorraad en allemaal bedrijven die hebben ons, bijvoorbeeld inderdaad hamers en zo, die komen dus bij een bedrijf Noordersluis vandaan, de GBI.
0: Ja.
1: Pellets komen bij verschillende bedrijven vandaan, dus inderdaad Fischer, de zorgboerderij Pauze heeft gesponsord en Jisk, weet je, dus het komt overal vandaan.
0: Dus het zijn allemaal lokale bedrijven die zeggen, ik wil een klein beetje bijdragen en zorgen dat er genoeg materialen zijn, zodat die kinderen lekker kunnen bouwen.
1: Zeker, ja.
0: Wat is nou eigenlijk de reden dat jullie... Zijn we op zoek naar timmermannen? Of willen we leren vriendjes maken? Wat is eigenlijk een beetje de insteek?
1: Ja, de insteek is natuurlijk wel een beetje dat kinderen ook met elkaar dingen gaan doen. Met elkaar een plan gaan maken ook. Hè, van hoe willen we die hut hebben met elkaar? En maar inderdaad ook, vrienden maken is ook een heel mooi doel daarin.
0: Ja.
1: Dus je pakt eigenlijk een paar hele mooie doelen eruit. Wat voor kinderen alleen maar goed is.
0: Nou zie je, dat het is over 2 weken, zei je. Dan start het. Is dat bewust gekozen dat zomervakantie is voor de kinderen die dus niet naar bijvoorbeeld op vakantie gaan?
1: Ja, nee, zeker. Dat is ook ons hoofddoel waar we op mikken. Kinderen die niet op vakantie kunnen.
0: Ja.
1: Om toch een week plezier te beleven.
0: En timmerman te worden.
1: Nou ja, onder andere. Misschien als ze dat willen in de toekomst. Ja, waarom niet?
0: Hey, en waar kunnen we de... Want vroeger zat het op het Noordersluis, hè, tegenover het Crossveldje. Waar zitten jullie nu?
1: Wij zitten dit jaar op de Gondel. Op het grasveldje naast de basisschool De Grundel. Die hebben ons toestemming gegeven om daar te mogen organiseren.
0: Voor hoeveel kids heb je plek?
1: We hebben plek voor maar liefst 40 kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En ik kan je verklappen, we zitten al bijna vol. Dus de laatste plekjes worden nu die staan open.
0: Maar als ik nu zit te luisteren aan de andere kant en ik denk, oh, maar ik wil ook een hut bouwen. Kan ik me nog wel ergens aanmelden of dat niet?
1: Zeker, dat kan op de Facebookpagina als Stichting Plezier Flevoland. Er staat een linkje in een post. Dat is goed, staat ook vastgezet op de socials.
0: Ja.
1: Dus hij valt meteen op en dan kan je nog aanmelden.
0: Oh, kijk. En zitten daar nog kosten aan verbonden?
1: Ja, dat is wel €20 voor de hele week.
0: Voor een hele week?
1: Ja, en dat is dan zeg maar maandag tot en donderdag ben je dan van 9:30 tot 9:30.
0: Ja.
1: En vrijdag is het programma dan van 9:30 tot 1:00. Dat moet ik wel even goed zeggen.
0: Ja, precies. Ja. En zit er dan eten en drinken bij in?
1: Ja, zit er allemaal bij in.
0: Oh, oké. Dus
1: ze krijgen de lunch weer terug en drinken gewoon de hele dag door. En wordt van alles voor geregeld.
0: Dan is dat ook helemaal, bijna helemaal gesponsord als ik dit zo hoor. Want voor 20 euro een hele week lunchen en drinken, dat is al lastig. Laat staan de rest.
1: Nou, zeker.
0: Hey, en het leuke is van die, laten we het hobbyactiviteiten noemen. Bij de meeste hobbyactiviteiten krijg je het eindresultaat uiteindelijk mee naar huis. Zitten die ouders opgeschreven met al die mooie werkjes. Dat is bij jullie denk ik in het geval.
1: Dat wordt wat lastig. Ik denk dat de ouders dat ook niet heel leuk vinden.
0: Ja.
1: Maar wij hebben wel op donderdagmiddag tussen 1 en 3 voor zowel de sponsoren als de ouders een leuke kijkmiddag ingepland. Waarin de kinderen kunnen laten zien aan de ouders wat ze hebben gemaakt.
0: Oh, dat is ook
1: dus
0: leuk.
1: Dat is echt wel leuk.
0: Ja.
1: En om het over de lunch nog te hebben, want wij hebben zelfs één dag. We verklappen niet welke dag. Dat vinden we een leuke verrassing voor de kinderen. Ja. Dus we pannenkoeken met kinderen gaan eten.
0: Oh, wat super.
1: Dus we hebben echt wel wat leuke dingen uit de kast getrokken om er een leuke week van te maken voor de kinderen.
0: Ja, hartstikke goed. Nou ja, dat klinkt hartstikke gezellig. Fijn dat je erover wilde vertellen, Quincy. En heel veel plezier over 2 weken.
1: Ja, dank je.
0: En we gaan er met z'n allen van genieten. Want we mogen ook gewoon komen kijken, toch?
1: Kijken mag altijd.
0: Oh, helemaal goed. Tot over een paar weken.
1: Yes.

0: somber. En dat is alles behalve die muziek, want het is hartstikke leuke muziek. Undressed is dit nummer van Somber, de band, zo heette zij. Leuk dat je nog steeds zit te luisteren. Dit is het Radio Café live vanuit de Flevomeerbibliotheek. Waar wij het afgelopen, drie kwartier hebben het gehad over de Huttenbouwweek, over de 1 euro winkel die we hier in Lelystad nu al actief hebben. En er komt nog een tweede 1 euro winkel aan. En we hadden het met Tamara over de bibliotheek. Wat is dat nou eigenlijk tegenwoordig? En dan zometeen, dan zit dit programma er weer op. Maar er blijft nog steeds allerlei programma gemaakt worden vanuit de Flevomeerbibliotheek. Dus je moet gewoon lekker blijven luisteren. En daarvoor zit inmiddels naast mij Job Wakkeldij. Job, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je bent je papier aan het rangschikken, want het wordt een bijzonder uur zometeen, hè?
1: Het wordt een heel bijzonder uur. We hebben natuurlijk in Lelystad sinds deze week een nieuw college. Allemaal frisse, fruitige, verse wethouders. Allemaal ook zonder ervaring in dat vak.
0: Ja.
1: En toen dachten wij, wat zou er nou leuk zijn als we een paar dagen nadat ze geïnstalleerd zijn, we ze allemaal aan tafel krijgen om ze te vragen, wie bent u eigenlijk en waarom vindt u het leuk om wethouder te worden? En doen zo'n verzoek van Radio Lelystad kwam, konden ze geen nee zeggen. Dus ze komen.
0: Oh, wat leuk, een soort voorstelronde wat we zo krijgen.
1: Ja, het is een soort kennismaking van mensen die de komende 4 jaar wel heel belangrijk gaan zijn voor alles wat er in de stad gebeurt, zeker.
0: Oh, kijk, alle reden dus om te blijven luisteren. Maar daarna heb je geloof ik, hebben we nog een programma daarna?
1: Zeker, want daarna gaan we verantwoord feesten samen met ECL. Er komen echt alle feesten en partijen weer langs die er de komende maand hier in onze prachtige stad gehouden worden. Die zal de Tamara komen bijvoorbeeld terug, die ook bij jou zat.
0: Ja.
1: Ja, die komt vertellen over de Biepbus, wat dat dan precies is en waar die te vinden is. We gaan het natuurlijk hebben over Jolpop, waar wij als Radio Lelystad zijn.
0: Ja.
1: Maar we gaan het hebben over de buurtcamping Siddadorp. We gaan het hebben over het Batavia Boulevard Festival. En we gaan het hebben over de fietsvierdaagse. Kortom, alle evenementen komen weer langs.
0: Zo zie je dat als jij dit jaar niet op vakantie gaat, je in Lelystad je prima kan vermaken. Want er zijn zoveel dingen te doen.
1: Zeker. Er is echt elke week wel ergens iets te doen.
0: Ja.
1: En dat is mooi. Want dat kost natuurlijk heel veel vrijwilligers heel veel tijd. Dus we mogen met elkaar wel een keer blij zijn en dankbaar zijn voor al die vrijwilligers die tijd erin steken om al die activiteiten te organiseren.
0: Ja, precies. Ja, we hadden net Quincy hier van de Huttenbouwweek en die zei nog in een nabrander tegen mij, mocht je nog vrijwilligers hebben, dan houden wij ons aanbevolen. Want we komen nog steeds. Er zijn nog steeds mensen welkom om te komen helpen de Huttenbouw.
1: Ja, en ik denk dat bijna welk evenement wel is. Want die evenementen vragen ook steeds meer begeleiding en ondersteuning.
0: Ja.
1: En als mensen denken, joh, wat zou ik nou eens gaan doen? Die geraniums ben je echt snel op uitgekeken met dit mooie weer. Ga lekker vrijwilligerswerk doen.
0: Nou, maar ook als je niet geraniums hebt. Hè, onze techniek, meneer Emiel, die helpt bijvoorbeeld ook bij de Huttenbouwweek. En dat doet hij gewoon bij haar. Als hobby, toch? Doe je dat toch, Emiel? Ja, knikt hij. Dus die doet het gewoon omdat hij het leuk vindt.
1: Nou, als je dus merkt, ik heb nog tijd voor een leuk

0: leuke hobby. Ga meedoen of met de Huttenbouwweek of met een van die andere prachtige activiteiten. Ja. Je kunt ze allemaal vinden voor een deel op onze site. Maar je kunt ze ook natuurlijk gewoon vinden op de site van Visit Flevoland.
1: Ja.
0: Daar zie je allemaal wat er te doen is. En bij welzijn kun je terecht als je als vrijwilliger wil melden.
1: Ja, dat is een soort vrijwillige centrale heet dat, geloof ik dan.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, daar kun je als vrijwilliger zeggen, ik heb zin en ik heb tijd. Ik meld me daar, dan gaan ze met jou zoeken wat zou bij jou passen. En dan brengen ze je in contact. Dus echt, het is heel eenvoudig.
1: Kijk, dat moet het helemaal goed komen. Goed, wij gaan ondertussen, nou, ik denk dat we nog tijd hebben voor een mooi muziekje.

0: is het om precies te zijn hier bij Radio Lelystad. En wat leuk dat je luistert. Want kijk, het volgende uur wordt iets anders dan normaal gesproken. Wij zouden dan de achteruitkijkspiegel doen. Maar omdat het programma iets aangepast wordt, kunnen we er nu even een paar uitpikken, toch Job?
1: Of ja, toch zijn? En dat zijn een paar dingen die afgelopen maand in onze mooie provincie gespeeld hebben. En dan gaan we het niet hebben over benoeming van nieuwe wethouders, integriteitsonderzoek naar de oude wethouders. Dat is allemaal een keer klaar. En daar gaan we het niet meer over hebben. Maar het was wel sowieso een maand van tegenstellingen. Wat een weer, hè?
0: Het was heel erg warm, hè?
1: Ja, en ook op een gegeven moment heel erg nat. Ja. Met grote hagelstenen. En wat dan jammer was, dat bijvoorbeeld zijn zeetje moest worden afgelast.
0: We hebben heel veel evenementen gehad de afgelopen weekend die allemaal moesten stoppen vanwege het weer. Dan wel omdat het te nat was, dan wel omdat het te warm was.
1: Ja.
0: Maar ja, daar moeten we gewoon even een beetje aan wennen, denk ik.
1: Ah, maar Sensation toch even noemen. Want die zou dit jaar Tom Ummels natuurlijk herdenken. Die is overleden, de oprichter, eigenlijk de uitvinder van Sensation.
0: Ja.
1: Die zou een mooi soort van afscheid krijgen. En ja, het weer dacht, dat gaan we niet doen. Misschien was de boodschap wel, Tom is nooit helemaal weg.
0: Hij is nooit helemaal weg. Maar die doen ze altijd specifiek, Sensation doen ze al op de langste dag van het jaar, geloof ik. Hè? Dus dat is
1: zeker
0: zo dat je dat kan zeggen, we doen hem volgende
1: maand. Want dan komt die zon op en dan zitten daar bij Robert Morris van die vizieren, heet dat, van die spleten. En, en dan precies door dat vizier zie je die zon dan opkomen.
0: Ja.
1: Het is prachtig als het niet regent en er geen wolken zijn en de zon er is. Fijn, een paar van die details. Maar dat was. En over weer gesproken, wat dan uiteindelijk wel doorging, maar dan zag het er ook niet altijd. Het was de oldtimerdag.
0: De Nationale Oldtimerdag ging gewoon door en het was wel warm, maar het was af en toe bij vlagen bewolkt, waardoor het heerlijk aan de kust vertoeven was.
1: Zeker, maar ook daar een applaus voor al die vrijwilligers, hè, wat we net al deden in het vorige uur.
0: Ja.
1: Want tijdens dat enorme noodweer, ik woon vlak bij de kust, ik fietste daar daarna nog even langs.
0: Ja.
1: Nou, werkelijk, alles lag om. Er was helemaal niks meer wat overeind stond. Geen tent stond meer overeind. Met mannenmacht zijn ze die hele zaterdag bezig geweest om zondags toch de oldtimerdag gewoon door te kunnen gaan. En het was prachtig, het weer was heerlijk.
0: Ja.
1: Het was ontspannen, er was muziek. En weer heel veel mooie oude auto's.
0: Ja, en een hele goede opkomst ook. Hè. Er waren heel veel bezoekers dit jaar. Dus dat is op zich ook altijd wel heel fijn, dat er heel veel mensen op afkomen. Want er staan daar 150 vrijwilligers. Staan daar zich werkelijk zweet in de naad te werken.
1: Ja.
0: En dan is het ook wel lekker als er veel mensen op afkomen, zeg maar.
1: Ja, precies. Dus wat dat betreft was het echt een maand van uitersten, wat dat betreft. En gebeurde er ook nog gewoon natuurlijk wel van alles. Het station heeft officieel de status van Rijksmonument. Het eerste gebouw in de stad.
0: Ja, want dat gaat op basis van leeftijd, geloof ik, hè?
1: Leeftijd en unieke kenmerken, hè? Want niet alleen als gebouw oud is voor het Rijksmonument. Het moet dan staan voor een bepaalde stroming. En dat moet dan staan voor een bepaalde sfeer en voor een bepaalde kwaliteit.
0: Ja.
1: En ons station, waar we zo af en toe langs rijden, denken we, nou ja, station, was een van de eerste die op deze manier gebouwd werden. Hè?
0: Ja.
1: Daar waar de treinen over je heen gaan, als het ware.
0: Ja.
1: En die krijgt nou de status van Rijksmonument.
0: Maar de status Rijksmonument hoeft niet per definitie te betekenen dat iedereen het mooi hoeft te vinden, toch?
1: Nee, dat hoeft zeker niet, want over smaak valt niet te twisten. Maar het betekent wel dat je er niet zomaar iets aan mag veranderen.
0: Oh ja, dus we krijgen nu allemaal spelregels. Nou, helemaal goed. Nou, hebben we toch een paar van die nieuwtjes even door kunnen nemen, Job? Want nu gaan wij toch echt de richting nog. We gaan nog één muziekje doen we het nieuws weer en verkeer. En daarna gaan we aan u voorstellen de nieuwe wethouders.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden. Maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Voorthuizen 5 minuten vertraging. A1 Hengelo richting Amersfoort voor Afrit Hoenderlo 5 minuten. En de langste file staat op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo 3 kwartier extra reistijd. Daar staan mensen die moeten omrijden vanwege de afgesloten A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Ja, welkom terug hier in de Flevo Meerbibliotheek, rechtstreeks Radio Lelystad. Met dit keer het politieke programma over Lelystad gesproken. En dan bent u eigenlijk gewend dat Matthijs en ik altijd beginnen met het nieuws te bespreken. Maar als u al lang genoeg luistert, heeft u gezien dat ze dat vorig blok al gedaan heeft.
6: Ja, we hebben een klein beetje opgeschoven, want we hebben een heel bijzonder programma vandaag, hè?
5: Heel bijzonder, want u heeft waarschijnlijk ongetwijfeld allemaal meegekregen dat er afgelopen week 5 kakelverse nieuwe wethouders geïnstalleerd zijn in Lelystad. En ja, die kent u eigenlijk nog niet, of nog niet zo goed, of nog niet helemaal. Dus wij dachten,
6: Voorstellen.
5: Ja. Laten we ze eerst even noemen. En dan krijgen ze allemaal na de muziek 3 minuten de tijd zich voor te stellen. En omdat het wethouders zijn die ook geselecteerd op hun vermogen om veel te praten, laat mijn klokje meelopen natuurlijk. Je begrijpt dat, hè. Maar we gaan dadelijk de gelegenheid geven om aan u voor te stellen. Sanne de Wilde, voorgedragen door Jong Lelystad. Herm Hofmeijer, voorgedragen door Pro Lelystad. Michel Bakelaar, voorgedragen door Chris in Nieuw Lelystad. Rodi Matthijs, voorgedragen door Jong Lelystad. En Emiel van der Herberg, voorgedragen door Pro Lelystad. Maar voordat we naartoe gaan, gaan we eerst eens luisteren wat eigenlijk hun opdracht is. Ja, dat kan eigenlijk niet anders. Starship Song, We Built This City.
1: Goedemiddag, u luistert
7: luisteraar, over Lelystad gesproken.

0: Ja, dan zijn we weer terug hier in de Flevomeer Bibliotheek bij Radio Lelystad. We zeiden al, we build this city. En we gaan deze mannen en vrouwen eens even vragen hoe zij denken die komende 5 jaar die stad te gaan bouwen. Maar daarvoor moeten we eerst even weten wie het zijn. En laten we daarvoor ze even in de gelegenheid geven om even in een gesprekje zich aan u voor te stellen. En dan begin ik met Sanne de Wilde. Sanne, ook jij welkom. Wie is Sanne?
1: Ja, ik ben Sanne de Wilde. Ik woon nu 18 jaar in Lelystad. Daarvoor woon ik in Almere. Ik ben 43 jaar oud. En van die 18 jaar ben ik de laatste 12 jaar raadslid geweest. En op die manier natuurlijk ook rondgelopen in het openbaar bestuur.
0: Dat was natuurlijk niet je hoofdfunctie, hè, raadslid. Wat heb je in het dagelijks leven daarnaast gedaan?
1: In het dagelijks leven was ik manager credit and collections bij Paramount. Dat is een grote film- en televisieseriebedrijf in Amsterdam.
0: Maar dat is iets heel technisch, zo klinkt, hè? Iets heel feitelijks.
1: Klopt, het is iets heel financieels, cijfertjes.
0: Hoe komt dan toch een cijfertjesman in de politiek terecht?
1: Ja, idealisme. Toch iets willen veranderen in je eigen omgeving. Meningen hebben en daar iets mee willen. En dan zeggen van, ja, hoe kan ik me inzetten en dingen veranderen en dingen verbeteren in mijn eigen buurt?
0: En volgens mij is dat afgelopen jaren wel gelukt, dat meningen hebben, hè?
1: Dat meningen hebben, dat gaat me heel goed af. Dat klopt, Job.
0: Hey, je bent op een gegeven moment in zo'n proces toe aan de vraag om wethouder te worden. Dan werd je gevraagd en toen moest ik toch nadenken over de vraag. Ja, ik heb eigenlijk een hoofdfunctie daarnaast. Ga ik die loslaten? Want ja, je bent dan wel gewoon weg.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat is ook heel spannend. Ik ben wel heel blij dat er nu een team zit waar ik heel veel vertrouwen in heb om deze stap te maken. Maar inderdaad, ik heb altijd in het bedrijfsleven gezeten. En 12 jaar raadslidmaatschap doe je naast je baan. Maar goed, voor 12 jaar zat het er dan voor mij op. Maar het begon toch te kriebelen. Ik denk toch al die ervaringen, die kennis en contacten die ik heb opgedaan in het openbaar bestuur, die wil ik toch inzetten voor onze mooie stad.
0: Ja, dat is specifiek voor raadslid wel ingewikkeld. Want als raad ben je degene die de wethouder controleert. Daar word je ook wel eens kritisch van. En soms ook wel eens iets meer dan kritisch. En dan moet je eens hop over de barrière heen naar de andere kant.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat lukken, denk je?
1: Dat zal wennen zijn natuurlijk. Het is ook wel bijzonder om ook geconfronteerd te worden met besluiten, amendementen en moties die je zelf de vorige periode hebt ingediend.
0: En die je nu moet uitvoeren.
1: Maar dat is ook wel heel leuk. En je zit op een hele andere manier achter de knoppen. En op een hele andere manier invloed uitoefenen. En daar heb ik ook gewoon ontzettend veel zin in.
2: Ja, en voor mijn helderheid, dat betekent dus nu dat nu is het echt wethouder een fulltime baan, toch? Dat doe je nergens meer naast, toch?
1: Nee, klopt. Daar kan je niet nog iets naast doen. Ja.
0: En waar heb je dan het meeste zin in van het wethouderschap?
1: Het meeste zin. Toch wel die contacten met inwoners. Met mensen die allemaal op hun eigen manier onze stad mooier, beter, bruisender maken. Om met hen in gesprek te gaan. Hoe we dat nog makkelijker kunnen maken. Hoe we Lelystad een nog fijnere stad kunnen maken om te wonen, te werken en te leven.
0: En dat gaan jullie dan met z'n allen doen. We gaan straks even wat meer in op je drijfveer. Maar voor nu, fijn dat je op die manier leerde kennen, Sanne. En dan gaan we meteen naar Michel. Michel Baan. Bakelaar, die kant, ik keek de verkeerde kant op, heb je ook weer. Michel Bakelaar, mensen zouden je ook kunnen kennen, want jij bent ook met de raad verbonden geweest, hè?
3: Klopt, maar wel meer op de achtergrond als fractieassistent voor de ChristenUnie. Dat heb ik nu een kleine 1,5 jaar gedaan. En daar kunnen ze me eventueel van. En daarnaast ook in de stad bij de kerk betrokken. Dus vanuit die beleving kennen mensen mij ook.
2: Wat doet een fractieassistent?
3: Ja, de raten die hebben allemaal fracties. En de fracties mogen 2 fractieassistenten aanstellen als ze dat willen. En een fractieassistent ondersteunt de raadsleden in hun dagelijks werk. En ze mogen eventueel in een commissie spreken. Dus er ging eigenlijk meer... mijn ervaring en expertise zat vooral op jeugd en financiën. Dus daar heb ik destijds Jarno, Henk, Pieter op geassisteerd.
0: Dat was je politieke achtergrond. Maar misschien is het leuk om nog iets meer te horen wie Michel is en wat hij verder in het dagelijks leven doet. En eigenlijk moet ik zeggen, deed tot nu dusver.
3: Nou, je zegt het inderdaad goed, deed. Ik ben Michel Bakelaar, maar ik ben nog steeds 43 jaar en ben nog steeds getrouwd. Ik heb 3 jonge kinderen, dus dat is een enorme uitdaging in deze functie. Hiervoor heb ik gewerkt bij de gemeente Rotterdam als programmamanager. Daar heb ik 3 programma's gedraaid en die gingen vooral over kostenbeheersing op het gebied van jeugd. Is een landelijk probleem, dus dat is ook wel fijn om te weten. En daarvoor heb ik ook nog bij gemeente Almere gewerkt en gemeente Gouda. Dat dus, is mijn gemeentelijke ervaring eigenlijk al.
0: Dus eigenlijk altijd een overheidsmens geweest in het werk?
3: Nee, dat dus niet. Ik ben ooit accountant geweest. En toen heb ik de overstap gemaakt naar een meer maatschappelijke functie. Ik was destijds dokter Bosman, die zat hier in de stad ook. Daar ben ik controleur geweest. En daar vandaan ben ik naar de gemeenteland gegaan.
2: Dit zijn dus al twee wethouders met een achtergrond met cijfertjes. Hè? Dat gaat de goede kant op, jongens.
0: Ja, of dat goed is, dat moeten we afwachten natuurlijk. Hè?
2: Nou, ze weten in ieder geval het geld goed te beheersen, denk ik straks.
0: Nou, misschien geven ze niet genoeg uit dan straks. Dat kan natuurlijk ook nog.
2: Dat ze te veel achterhouden.
0: Ja, goed. Daar gaan we het vast in de toekomst nog over hebben. Hey, en verder, in vrije tijd?
3: Ja, ik hou er heel erg van om te fietsen. Jullie snappen ook, in Rotterdam een hele drukke baan hebben. Maakt het wat lastiger om echt heel veel te fietsen. Maar fietsen door de stad vind ik echt fantastisch. Als je kijkt naar onze stad, hoeveel groen, hoeveel water en hoeveel fietswegen dat je hier hebt. Hè. Ik heb ook wel eens fietstochten gedaan in Leiden. Dan sta je bij ieder verkeerslicht weer op een knopje te drukken. Hier kan je gewoon hele lange stukken fietsen. Fantastisch.
0: En dan hoop je nog een beetje tijd te houden om nog die lange fietstocht te kunnen blijven maken. Hè?
3: Nou, ik denk dat het vooral een fietstocht wordt met de jongste achterop en dat hij even in slaap mag vallen.
2: En al fietsen naar alle activiteiten op het werk natuurlijk. Dat kan ook, hè?
3: Dat kan ook. Gewoon op de fiets weer terug naar huis en een klein rondje door de stad heen om even die punten te bekijken wat je graag wil kijken.
0: Heb je nou een beetje toe kunnen groeien naar die vraag om wethouder te worden? Of kwam die ineens als donderslag bij helder hemel uit de lucht vallen?
3: Nee, je groeit er ook wel naartoe. Kijk, in mijn functie bij de gemeente als ambtenaar zat ik ook redelijk dicht bij de wethouders, om het zo te zeggen. Dus ook bij in regio Rijnmond, bij meerdere wethouders. Dus daar leer je heel erg van om wat een wethouder doet. Je kan ook gewoon vragen aan de wethouders. Hey, wat doe je nou? Zou dat iets zijn voor mij? Ik ben politiek geïnteresseerd, actief. Dus dat zou me echt enorm... dat heeft mij geïnspireerd. Ook om deze stap te zetten en ook kenbaar te maken dat je even toch geïnteresseerd bent in zo'n functie.
0: Nou, mooi op het horen, Michel. Ook met jou gaan we dadelijk doorpraten over wat je drijfveren zijn. En normaal gesproken zou ik nu het woord geven aan Herman Hofmeijer. Maar er zitten hier vier mannen om tafel. Want de dame ontbreekt mij niet helemaal, want ze is er wel. We zeiden al, we gaan praten met vijf wethouders, maar er zitten hier maar vier aan tafel. En dat komt omdat Herman Hofmeijer, de vijfde wethouder, ja, die heeft een bruiloft, haar broer gaat trouwen en dat gaat er echt voor. Dat snappen we. Dus dachten we, we gaan van tevoren Herman dezelfde vragen stellen die we ook hier aan tafel gesteld hebben. En die eerste vraag is dan natuurlijk, Herman, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
0: Ik zou bijna zeggen, hoe voelt dat nou na twee dagen wethouderschap?
4: Nou, als een warme jas. Nee, die eerste twee dagen zijn natuurlijk heel veel kennis maken, heel veel nieuwe gezichten, heel veel nieuwe informatie. En ook heel veel mensen die me feliciteren. En dat is wel heel prettig.
0: Nou, dat kennismaken moesten wij ook maar eens gaan doen. Wie is Herma?
4: Herma is een vrouw van 61. Dan ben ik moeder van drie dochters. Die alle drie inmiddels volwassen zijn, waarvan er eentje nog bij mij thuis woont. En ik ben de afgelopen 5 jaar bestuurder geweest van MDF, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland. En daarvoor heb ik echt van alles en nog wat gedaan. Maar ik ben ooit opgeleid tot leraar geschiedenis.
0: Dat is mooi, want de Lelystad heeft natuurlijk een prachtige geschiedenis. Wie weet gaan we daar nog eens wat van horen. Je hebt bij MDF gezeten, maar ik weet niet of iedereen MDF kent.
4: Dat denk ik ook. MDF is een prachtige organisatie die voor de inwoners van Lelystad, Dronten en Zeewolde, dus vandaar Flevoland, een heel scala aan hulp en ondersteuning biedt.
0: Maatschappelijk dienstverlening Flevoland doet dus allerlei dingen in dat maatschappelijke veld. Jij was daar directeur-bestuurder, zeg maar in gewoon Hollands de baas. Dan heb je ook best al veel met de gemeente te maken gehad, denk ik.
4: Zeker. Wij zijn bijvoorbeeld, ik zeg nog steeds een beetje wij, maar dat moet ik afleren. Wij waren onderdeel van het sociaal wijkteam bijvoorbeeld in Lelystad. En in Lelystad zijn wij gewoon gesubsidieerd, ook door de gemeente, voor eigenlijk bijna alle taken die we doen.
0: En is dat dan ook waar Lelystad je van zou kunnen kennen? Of zeg je zo, een bestuurdersrol is toch ook een beetje op de achtergrond?
4: Ja, als het goed is, is een bestuurdersrol op de achtergrond. Omdat je eigenlijk vooral degene bent die zorgt dat de boel loopt. Die zorgt dat het geld binnenkomt en dat het op een nette en goede manier wordt uitgegeven. En ik ben niet iemand die dan heel erg naar de voorgrond gaat.
0: Maar dat gaat natuurlijk wel veranderen nu. Want je zult nu op die voorgrond moeten treden. Zie je daar naar uit?
4: Ja en nee. Ik vind het goed om op de voorgrond te treden. Omdat ik denk dat ik voor Lelystad dingen kan betekenen die dat ook vragen. Maar ik vind het niet het is niet zo dat ik de voorgrond uit mezelf kies of zoek.
0: Die gaat je vast gegund worden. We gaan in het tweede blokje even verder met je praten, maar dan vooral over je drijfveren. Ja, en hier aan tafel gaan we ondertussen natuurlijk door met de twee wethouders die we nog niet aan bod gehad hebben om zich voor te stellen. Beginnen we met Rody Matthijs. Rody, wie is Rody? Ik denk dat veel mensen jou kennen, maar dan kun jij vertellen waarvan.
5: Ja, ik ben Rody Matthijs, 45 jaar. Ben Rody Matthijs, 45 jaar, hij doet het. En ik woon ruim 20 jaar hier in Lelystad. Met mijn vriendin en mijn ook jonge gezin, net als Michel. Daarin vinden we elkaar. En ik denk dat de meeste mensen mij kennen als strategisch communicatieadviseur / woordvoerder van onderwijscampus Porteum in Lelystad.
0: En dat doe je al een hele tijd volgens mij, hè?
5: Dat doe ik al een hele tijd. Moet ik zeggen dat ik niet eens weet hoe lang. Deed ik een hele tijd.
0: Jo, ja, deed je een hele tijd. Heel goed. Ja, heel
5: en
0: goed.
5: Nou, diezelfde rol vervulde ik ook bij andere trajecten in het hele land. Scholenfusies, onderwijstrajecten, positionering, dat soort zaken.
0: En toen kwam op jou ook ineens de vraag af, wil je wethouder worden? En ik denk dat jij misschien van allen die hier aan tafel zitten wel de grootste verrassing was. Want we hadden jouw politiek nog niet actief gezien, hè?
5: Nee, dat klopt. Voor mij was die verrassing ook net zo groot. Ik heb er ook heel goed over na moeten denken. Maar ik ben uiteindelijk met open ogen ingegaan. En ik heb ook thuis goed besproken. Want je kunt je voorstellen dat het ook wel wat impact heeft. Maar ik werd eigenlijk steeds enthousiaster. En dat had vooral mee te maken dat ik zelf Lelystad ken als een stad waar ontzettend veel in zit. En ook ontzettend veel moois gebeurt. Maar waarover niet altijd zo wordt gesproken. Ook niet door onszelf. En ik zie het als een van mijn belangrijkste opdrachten om daar iets aan te doen.
0: Daar gaan we dadelijk door, op die drijfveren. Maar zeker omdat jij nog wat minder in de spotlight hebt gestaan, misschien leuk om iets meer van jezelf te vertellen. Wat doe je in de vrije tijd? Die heel wat minder gaat worden, maar toch, wat raak je kwijtraken in de vrije tijd? Wat deed je in je vrije tijd?
5: Nou, het leuke is om te vertellen, is ik heb eigenlijk conservatorium gedaan in Groningen. Dus ik ben opgeleid tot componist, producer. En in die rol heb ik heel veel muziek geschreven voor muziektheater en film.
0: Oh, leuk.
5: En er zijn nog steeds musicals van mij her en der te horen, internationaal.
0: Noem eens een voorbeeld.
5: Nou, de musical Ganesha heb ik ooit geschreven. En dat is best wel succesvol geweest, al zeg ik het zelf.
0: Ja.
5: Maar ja, dat zijn wel dingen waar je echt tijd en ruimte voor moet hebben. In je hoofd ook, om er goed over na te denken. Dus mijn verwachting is dat dat op een behoorlijk laag pitje komt te staan.
0: Speel je dan zelf wel een instrument? Conservatorium is toch de associatie, hè?
5: Zeker, ja. Nee, ik speel alles met toetsen en alles waar je op moet slaan.
0: Dat is nogal veel.
5: Ja, dat klopt.
0: En wat is je lievelingsinstrument?
5: Nou, de piano is toch wel mijn lievelingsinstrument. Dat het zo dichtbij je staat. En het geeft je ook ruimte om eigenlijk alles zelf te doen, hè?
0: En dat kun je natuurlijk blijven doen, hè?
5: Zeker, zeker. Ik kan ook niet wachten op de eerste collegevergadering waar ik een mooi intermezzootje kan spelen.
0: Ja, dan moeten ze wel even dat orgeltje of die piano naar de collegekamer verplaatsen. Dat is dan nog een klein detail. Maar wie weet gaat dat nog wel gebeuren. Muziek, verder nog andere activiteiten in de stad?
5: Nee, ik vind het gewoon ontzettend leuk om de stad in te gaan en om evenementen te bezoeken en dat soort dingen. Daarom staat het ook zo dicht bij me.
0: Ja, want je werk bracht je ook wel door de hele stad.
5: Ja, zeker, zeker. En het onderwijs zit natuurlijk heel dicht bij me, omdat dat enorm investeert in de talenten van jongeren. En dat zal ook altijd zo blijven.
2: Hoe was dat om zo weg te gaan van je kantoortje?
5: Ja, dat was, dat was ingewikkeld, omdat je in zo'n korte tijd alles moet afronden. Dat had ik ook niet bedacht van tevoren natuurlijk. De bedoeling was toch echt wel om 1 juli te beginnen. Dus dat was pittig. Ik heb de laatste weken enorm moeten buffelen om het goed over te dragen. Maar ik heb wel het vertrouwen dat ze het zonder mij ook prima kunnen.
0: En het goede nieuws is natuurlijk dat ook op scholen nog meer als in de politiek de zomervakantie aanbreekt. Dus ze hebben ook even tijd om nog zich te herpakken. Dankjewel. Ook met jou gaan we straks doorpraten over je drijfveren. Ja, nog eentje nog niet gehad. Emiel van der Herberg.
6: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En waar zouden we jou van kunnen kennen?
6: Je kunt mij kennen vanuit de gemeenteraad. Ik heb inmiddels 17 jaar in de gemeenteraad gezeten. Ik ben er ooit eens ingerold toen de Partij van de Arbeid onverwacht 11 zetels haalde. En toen zat ik ineens in de gemeenteraad. En
0: dat waren nog eens tijden.
6: Ja. Dat waren tijden. En dat heb ik volgehouden. Maar ik woon al sinds 2003 in Lelystad. Ik ben 53 jaar. En ik woon hier met heel veel plezier.
0: En jouw achtergrond is wat is je achtergrond?
6: Ja, ik ben een techneut, een ingenieur. Ik heb mijn hele leven software gebouwd. Dus dat is een heel andere tak van sport. Tot een paar weken geleden zat ik nog aan de bank-app van Triodos te bouwen. Maar die moet het nu even zonder mij doen.
0: Want wat dat betreft is dat wel een groot contrast, denk ik. Hè? Je werkzame omgeving, je werkzame leven en dan nu de politiek.
6: Ja, dat is een contrast. Ik ben een techneut, maar ik ben nooit een coder geweest. Ik ben meer een ingenieur geweest. En daar zit ook wel de verbinding. Want wat ik altijd leuk heb gevonden en ook in mijn werk heb gedaan, is kijken naar problemen, analyseren en dan kijken waar de oplossing zit. En dat is een mindset die je ook in de politiek heel erg goed van pas kan komen en in het openbaar bestuur.
2: En dat allemaal om te verbeteren ook, hè? Dus dat is op zich dan mooi, want dat kun je hier ook toepassen. Je probeert steeds iets te verbeteren, of een bank-app te verbeteren, of een proces te verbeteren. Dus op zich is dat wel... En ik zie, we kunnen allemaal nog een film beginnen, hè, jongens? Want ik hoor zo allemaal ingrediënten voor een film. Lelystad the movie.
0: Misschien is dat over vier jaar is wel een leuke afspraak, zou dat zijn. Dat ze samen die film maken, waar nu langzaam een script voor geschreven.
6: Daar gaan we nog even over nadenken.
0: Hey, Emiel, je bent dan, dezelfde vraag is voor Sander, natuurlijk actief geweest. Je bent heel lang actief geweest in de politiek. Je bent volgens mij ook een tijdje tussenuit geweest, hè?
6: Ja, zeker. Na 4 periodes in de gemeenteraad was het wel even klaar. Dus ik ben in 2022 is dat afgezwaaid. Toen ben ik ook meteen mijn eigen bedrijf begonnen. Ik ben gewoon blijven doen wat ik al deed, maar dan vanuit als freelancer. En ik heb, en dat vind ik heel mooi, de afgelopen jaren ook de kans gehad om tijdens mijn werk ook een beetje te reizen. Ik vind het wel heel erg verrijkend om ook andere delen van de wereld te zien. En ik had dus het geluk dat ik met een laptopje en een wifi en een kop koffie eigenlijk overal kon werken. En dat heeft me wel verrijkt de afgelopen jaren.
0: Maar dan ben je het wel weer een beetje ontwend. Want je was, zeg, de laatste periode van de gemeenteraad als het ware wel weer terug. Hè? Want de toenmalige fractievoorzitter die stapte terug. En ja, je had 4 op de lijst. Dus je zat ineens weer in die gemeenteraad.
6: Ja. Ja, inderdaad. Rob Ros die kon helaas door persoonlijke omstandigheden niet doorgaan. En sindsdien ben ik inderdaad sinds mei vorig jaar weer teruggekomen in de gemeenteraad. En nu ben ik er weer uit.
0: Ja, maar je moet dan ook wel net als Sanne de omslag maken van de gemeenteraad die kritisch volgt wat het college doet, over die schutting heen naar het college toe.
6: Ja, zeker. Ik ben nooit iemand geweest met een heel uitgesproken mening. Ik heb altijd wel de neiging gehad om problemen van alle kanten te bekijken en ook de verschillende kanten te blijven zien. Dus wat dat betreft is die stap niet zo heel groot, maar het is wel een heel andere wereld van politiek naar besturen. Dat heb ik inmiddels ook wel door.
0: Nou, over die andere wereld gaan we straks eens even doorpraten met alle 4, eigenlijk met alle 5 de wethouders. Want wat we nu gedaan hebben is even kijken, wie zijn ze eigenlijk? Wint Starks met Who I Am.

0: Ja, Who I Am, Vince Starks. En dat is natuurlijk precies wat we het afgelopen half uur gedaan hebben. We hebben kennis gemaakt met de 5 nieuwe wethouders van Lelystad. Wie zijn ze? Waarom vinden ze dit leuk? En wat denken ze dat ze gaan doen? Dat was het makkelijke deel. Dat mocht zichzelf introduceren. De tweede helft van dit blok gaan we één klein stapje dieper. Want dan gaan we natuurlijk toch aan ze vragen. Ja, maar wat drijft je nou eigenlijk echt om dit vak te beoefenen? Een vak dat niet altijd alleen maar leuk is. De kranten staan er vol mee. En hoe ga je nou met z'n vijver ervoor zorgen dat echt de stad er beter van wordt? Want dat is natuurlijk voor de hand liggend antwoord. We doen het om de stad beter te maken. Maar dan is toch de vraag hoe dan? Hoe doe je dat dan? Daar gaan we in de tweede half uur op door. Maar eerst zijn er natuurlijk een beetje boodschappen en het nieuws.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De 47-jarige pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. De eis was 6 maanden cel voorwaardelijk, 240 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging. Ook hoeft hij niet de schadevergoeding te betalen die nabestaanden eisten. Ook zijn leven blijkt verwoest. Hij heeft nooit meer gewerkt en rijdt ook nauwelijks nog in een auto. De man reed de fietsers van achteren aan. Het was vroeg in de ochtend en donker, maar de fietsen waren verlicht. Er komt geen poging het Molosser Trainingscenter, het MTC, de speciale hondenschool voor potentieel gevaarlijke honden, desnoods een vel te geven door de huur van een van de velden van de hondensportvereniging Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum, de minderheid buiten het raadsakkoord, is van tafel gehaald. Het was vervat in een motie die deze week zou worden behandeld. Die is ingetrokken na een negatief advies van BMW. Belangrijkste argument? Het veld in kwestie is in tegenstelling tot wat werd gedacht wel degelijk in gebruik. En verder zouden er problemen zijn met veiligheidseisen en de juridische kant. Maar de gemeente blijft wel helpen zoeken naar een oplossing. Een nog onbekende straatrover heeft gisteravond rond 7:30 in de Chalk een vuurwapen gebruikt om een fiets te stelen. De eigenaar was in het speeltuintje in de buurt van school De Chalk toen een volledig in het zwart geklede persoon naar hem toe kwam en zijn fiets wilde afpakken. Hierbij liet de verdachte een vuurwapen zien, aldus de politie. De rover ging er vervolgens met de fiets vandoor in de richting van de school. De man is spoorloos en de politie zoekt getuigen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben dit eerste weekend van de zomervakantie in Lelystad met licht veranderlijk weer te maken. Er zijn wolkenvelden met soms een lichte bui. Het is echter meestal droog en zo nu en dan maakt de zon het vriendelijk. Bij een stevige westelijke wind is het met vanmiddag 22 graden best aangenaam. Vanavond en vannacht nagenoeg droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Met een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden is het minder fris dan de afgelopen dagen. Morgen verandert er niet zoveel. Overdag is het wel een fractie minder warm, want dat komt doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Na het weekend houdt het licht onbestendige zomerweer tot en met dinsdag aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat een file op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en de aansluiting met de N801 ruim een half uur vertraging. Er staan mensen die moeten omrijden vanwege de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ja, Ja, welkom terug hier in de Openbare Bibliotheek. Hier in de Flevomeer Bibliotheek in Lelystad. Bij het programma Over Lelystad Gesproken. Het programma van Radio Lelystad, waarin we elke eerste zaterdag van de maand de politieke actualiteiten doornemen. En als u toevallig toch in de buurt bent en zegt, ik wil wel eens even kijken hoe die nieuwe wethouders eruit zien, wie dat zijn. Nou ja, we zitten gewoon in de bibliotheek, hè? Dus je kunt gewoon langskomen en daar wie weet kennis mee maken. Dat gaan wij ook nu doen. Verder kennis maken met de wethouders. U heeft net al gehoord dat één van de vijf, Herman Hofmeijer, er niet bij kan zijn. Maar die heeft natuurlijk wel gevraagd aan het begin van het tweede blokje, wat drijft jou nou eigenlijk? We praten nog weer even door met Herma. U weet wel, dat is het interview dat vooraf is opgenomen. Want we hebben nu alle vijf de wethouders leren kennen. Maar we gaan hun allemaal vragen wat hun drijfveren zijn. En ook aan Herma natuurlijk. Waarom wil die een wethouder worden in Lelystad?
2: Doordat ik bij Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland gewerkt heb, gezien heb hoe de tweedeling in de samenleving eigenlijk de afgelopen tientallen jaren steeds erger is geworden. Niet alleen in Lelystad, in heel Nederland, maar zeker ook in Lelystad. De samenleving wordt steeds ingewikkelder. We maken het mensen eigenlijk steeds moeilijker om daar deel van te zijn. En dat heeft bijvoorbeeld met digitalisering te maken. Of met geld, hè, met wat je nodig hebt om een beetje goed leven te kunnen leiden in Nederland. En die tweedeling die heeft heel veel nare effecten op mensen.
0: Maar die tweedeling wordt vooral veroorzaakt door allerlei landelijke maatregelen. Als wethouder kun je dat niet 1, 2, 3 oplossen, hoe graag we dat ook zouden willen.
2: Dat klopt. Tegelijkertijd kun je er wel iets aan doen. En je kunt wel proberen door de dingen die je wel kunt doen. Bijvoorbeeld door goed in te investeren in een sociale samenhang in wijken. Kun je mensen er wel weer bij halen en bij betrekken. En helpen om daar wel deel te zijn van die samenleving.
0: Dat is de inhoudelijke kant, snappen we. Daar gaan we ongetwijfeld allerlei mooie dingen van zien. Wat je vast ook veel gehoord zult hebben toen mensen je feliciteerden, nou, je begint wel ergens aan, want het is allemaal toch niet zo plezierig onder elkaar altijd. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Wij zijn met z'n vijven natuurlijk met z'n vijven nieuw begonnen. En die vier mannen en ik, die mannen die nu bij jou zitten en ik, hebben elkaar ook echt even goed in de ogen gekeken en gezegd, wij gaan het samen doen. En we zijn ook heel blij, ik ben in ieder geval heel blij, dat we door de partijen van het raadsakkoord samen geselecteerd zijn. Ik ben niet van één partij, ik ben van de hele raad, ik ben van de hele stad. En we hebben allemaal onze eigen verhalen, hè? Dat hoor je zo meteen ook van de collega's. Maar we hebben wel een gezamenlijk doel en dat is Lelystad mooier maken.
0: Lelystad mooier maken als gezamenlijk doel. En daar moet je dan de gemeenteraad in mee zien te krijgen.
2: Ja, en daar zullen we de gemeenteraad ook zeker in meenemen. En kijk, de gemeenteraad wil natuurlijk hetzelfde, hè. De gemeenteraad heeft ook het doel om Lelystad stevig en levend en mooi te maken. Daarom is er ook een raadsakkoord geschreven. Dus vanuit dat raadsakkoord kunnen wij met z'n vijven aan de slag. En de raad heeft ons die opdracht gegeven en zal daar dus in meegaan.
0: Wat is denk je het belangrijkste dat jullie met z'n vijven gaan betekenen voor de stad over 4 jaar en je kijkt terug?
2: Ik hoop heel erg dat wij dan met z'n vijven nog steeds wethouder zijn. Hè, dat we dan met z'n vijven afscheid nemen. Ik hoop ook heel erg dat we met z'n vijven hebben laten zien dat je het wel samen kunt doen. En dat je wel van daaruit heel veel kunt betekenen op alle domeinen waar de stad en de gemeente een rol in speelt.
0: Herma, mooi, dankjewel. Dat gaan we de gaten houden. En de vraag natuurlijk naar de andere heren aan tafel. Vinden jullie dat eigenlijk ook? Dan zijn we terug aan tafel en de vier mannen, zoals Herma dat zegt. Zij zegt echt, we gaan het samen doen. Ik vraag het niet aan een van jullie specifiek, want we proberen daar met z'n allen het gesprek over te voeren. Maar zien jullie dat ook zo, dat je dat echt je nu moet laten zien dat het wel samen kan? Want dat hoorde ik een beetje, Roni.
6: Ja, dat is het heel erg. Ik denk dat, zonder heel erg terug te willen kijken, denk ik dat het heel belangrijk is dat je aan elkaar, maar ook aan de hele stad laat zien dat je door samen vooruit te willen ook samen vooruit komt. En we hebben echt elkaar, zoals Herman zei, heel goed in de ogen gekeken. We hebben dit ook met elkaar tot in een treuren besproken. En voor ons is er gewoon geen ik meer, maar het is echt een team.
0: Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar zeg dan zo'n duiveltje in mijn achterhoofd. Jullie zijn wel van heel verschillende politieke partijen afkomstig. Dus je bent dus gewoon niet overal over eens. Dat kan haast niet.
7: Ja, dat klopt, maar die vaardigheden, die ervaring, die kennis van ons. Nou, we hebben ons net allemaal voorgesteld. We komen allemaal ergens anders vandaan. En zitten op een andere manier ook in de politiek. Zelfs binnen partijen, één partij heb je ook verschillende opvattingen. Dat kan allemaal. Maar dat is juist complementair. We vullen elkaar aan. En ja, daarom denk ik juist dat dit zo'n mooi team is. Dat we allemaal denken van, ja, hier kan ik jou bij helpen. Daar kan jij mij bij helpen. En samen sterker om het goede te doen. Om goede beslissingen te nemen. Met een breed draagvlak.
0: Zij Sander de Wilde, Emiel van der Herberg.
8: Ja, ik vind de titel van het raadsprogramma vind ik hier wel heel, heel treffend. Want die geldt voor de 9 partijen die het raadsprogramma schrijven, maar ook voor ons. De titel is verschillend, verbonden, vooruit. En wij zijn verschillend. Wij zijn verschillende mensen, personen met verschillende achtergronden, verschillende ervaringen. Maar wij willen wel in die verbondenheid als team, zoals Rodi en Sanne al zeiden, willen wij vooruit. En dat vooruit is ook heel erg belangrijk. We hebben echt het plan om deze stad mooier te maken, zoals Herma zei. Er moet een hele hoop gebeuren, maar het mooie van Lelystad is ook, er kan ook heel veel gebeuren.
0: Hebben jullie, dat begin ik bij Michel, hebben jullie dan ook een soort van gezamenlijke drijfveer voor de stad? Want dat is dan wel een beetje waar je er toch naar zoekt.
9: Ja, dat is natuurlijk iets wat je. Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat het eigenlijk al beantwoord is. Want we hebben allemaal al, zeggen we hier, het gaat over verschillende mensen, verschillende typen. De stad bestaat ook allemaal uit verschillen. En dat is denk ik wel een gezamenlijke drijfveer om die verschillen te kunnen overbruggen. En dat is denk ik echt een hele belangrijke rol voor ons allemaal. Dat geldt naar buiten toe, maar ook naar binnen.
0: Nou weet ik zeker dat er mensen zitten te luisteren die denken, ja, dat zeggen ze nu. Nu ze al 3 dagen bezig zijn. Dat zei dat vorige college ook toen ze begonnen. We moeten het samen doen. Dat zegt de landelijke politiek ook steeds. We moeten het samen doen. Nou, kijk nou maar eens wat daarvan komt. Hoe gaan jullie voorkomen dat die situatie hier ontstaat?
6: Door te doen, Job. Ik denk dat het dingen zeggen is 1, maar dingen doen is 2. En dat, zo staan we erin.
0: Dat zei Rodi en Sanne?
7: Nou, door goed te luisteren en te blijven luisteren en elkaar op te zoeken en elkaar ook te bevragen als je op een gegeven moment denkt van, hey, wat gebeurt hier of hoe gaat dat? Of kan je me uitleggen hoe dat zit? En elkaar dus ook gewoon scherp te houden op die manier.
0: Maar die laatste denk ik belangrijk, hè, dat je de vraag stelt, ja, voordat je het oordeel velt.
7: Precies.
0: Dat is inderdaad volgens mij mooi als we dat kunnen zien. En mooi als de gemeenteraad daar ook in mee wil gaan. We gaan dat in de gaten houden. Een heel ander aspect van het wethouderschap is toch ook iets waar we even bij stil moeten staan. Je leest nu alweer dat mensen die verhoord worden door de commissie bedreigd worden. Je leest heel veel over wethouders die een besluit nemen wat niet goed valt. En die krijgen allerlei nare mails. Kortom, je kunt niet meer zo naïef zeggen, het is alleen maar leuk. Er zitten ook kanten aan die gewoon, hoe vervelend ook echt vervelend zijn. Hebben jullie daar van tevoren over nagedacht? Michel?
9: Nou ja, je denkt er wel inderdaad over na. Maar je stapt er ook wel een stukje naïef in. Want je wil gewoon het beste doen voor de stad. En daarvan ga je eigenlijk wel uit van, nou, we gaan gewoon uit van het goede. Maar je bent je ook heel bewust van alle signalen die andere mensen ook krijgen. Dat je denkt, dat kan jou ook overkomen. Maar je hoopt ergens niet. Maar als het je overkomt, moet je daar ook met elkaar het gesprek over aangaan. Wat je is overkomen.
0: Ik zie Sanne een beetje bewegen met zijn hoofd, zonder dat ik daar een duiding aan geef. Toen je dit
7: zei. Oh ja, ja, nee, misschien ben ik wat dit betreft echt hopeloos naïef. Zo van, ik zie dat in Lelystad gewoon niet gebeuren. Ik loop hier 18 jaar rond en het is gewoon zo'n fijne stad met zulke fijne mensen. En natuurlijk hebben we af en toe meningsverschillen. En als je 12 jaar in de raad zit, heb je ook wel spannende dossiers meegemaakt. Maar ik heb op die manier nooit die dreiging. En ik hoop dat het ook gewoon vooral zo blijft.
0: Ja, terwijl jij wel, toen je in de gemeenteraad zat, af en toe scherpe uitspraken deed, waarvan ik andere mensen wel eens iets scherp terug horen zeggen.
7: Ja, en een aantal dossiers hebben meegemaakt, ook wel in de raad behandeld, waar ook gewoon maatschappelijk wel controverse en wel over te doen was. Maar ik heb me nooit persoonlijk aangesproken gevoeld. Het is altijd als de gemeente. En ja, veel inwoners, of je nou de raad of het college of de organisatie bent, het is gewoon de gemeente Lelystad. En dat is een gezamenlijke organisatie. Die wordt ook gezamenlijk aangesproken. En daar moeten we ons ook van bewust zijn.
0: Nou, laten we hopen dat jullie het geven al ook echt mee gaan maken. Want het hoort niet en dat past natuurlijk niet. Maar het is wel iets waar je over na moet denken. Dan maar terug naar de positievere kant van het verhaal. En dat is natuurlijk toch, ik stel die vraag ook aan Herma op zijn laatst. Als je nou 4 jaar verder bent en je kijkt met z'n allen, kijk je terug. Wat hebben jullie dan gezamenlijk, want dat is wat je benadrukt, betekent voor de stad? Rodi?
6: Nou, als ik terugkijk, hoop ik te zien dat het een stad is die met name de jongeren een enorme boost heeft gegeven. Jongeren die in ieder geval al hun talenten hebben kunnen laten zien, maar die zich ook verbonden hebben gevoeld met deze stad, omdat ze en hier een opleiding hebben gehad en hier werk hebben gevonden. maar ook alles wat het leven leuk maakt hebben.
0: En wat moet de gemeente dan nu doen om die jongeren een stap verder te helpen?
6: Nou ja, daar ruimte voor maken. Dus zorgen dat initiatieven die ervoor zorgen dat ze bijvoorbeeld een bruisend stadshart hebben, dat we daar energie en focus op leggen. En
0: dat is natuurlijk eentje die rechtstreeks verbonden is met je achtergrond, hè?
6: Zeker.
0: Zeker. Dan gaan we het rijtje toch maar even afmaken in deze, Sanne.
7: Ja, ik zie Lelystad graag groeien, maar wel met behoud van het karakter van de stad, het groene karakter. En met die groei willen we natuurlijk ook minder afhankelijk worden van het Rijk, die natuurlijk wispelturig is. Zodat we ook zelfvoorzienend is en zodat we alle mooie voorzieningen, ook op, vooral op cultureel vlak bijvoorbeeld, waar ik natuurlijk ook als raadslid vaak hard voor gelopen heb, dat we die in stand kunnen houden en uit kunnen bouwen en kunnen laten meegroeien met de stad.
0: Emiel?
8: Ja, misschien mag ik iets vertellen over toen ik net in Lelystad kwam wonen. Dat was in 2003. En ik werkte buiten Lelystad. Het is eigenlijk deze week voor het eerst dat ik in dezelfde stad werk als dat ik woon. En de eerste jaren dat ik hier woonde, heb ik eigenlijk alleen maar met de auto over Dreven gereden. En toen kregen we onze dochter. En dan ga je toch een beetje lopen door de stad. En vanuit Landstekenwijk, ik weet dat nog heel goed, liep ik richting de schouw naar de dierenweide daar. En er ging echt een wereld voor me open. De wijken die we hier hebben, het prachtige wonen in het groen, het Woldpark, mijn mond viel open. En die beleving, die gun ik heel graag aan de huidige inwoners, ook over 4 jaar nog. Dat moet gewoon zo blijven in Lelystad. Maar ook de nieuwe bewoners die we hopelijk de komende jaren naar de stad gaan trekken. Dat moet Lelystad blijven.
0: Oh, dat is zo mooi. En Michel, om het rijtje volledig te maken.
9: Ja, ik kan je alleen maar bij aansluiten. Maar ook als ik gewoon kijk wat Herma zegt, die tweedeling in de maatschappij. En als we kijken naar Lelystad, welke uitdagingen dat er zijn. Er zijn hier heel veel kinderen die ook armoede of in schuldenproblematiek terechtkomen en daarmee te maken hebben. Daar wil ik me echt heel erg hard voor maken om dat in ieder geval te bestrijden. En daarnaast ook opkomen voor die meest kwetsbare mensen in onze stad. Om die ook een plek te geven, want iedereen verdient een thuis hier in Lelystad. Een fijn thuis. En daarnaast ook, wat Emiel ook zegt, de omgeving hier is zo mooi. En die omgeving die grijpt in mijn beleving heel erg in op het sociale vlak ook. Dus daarin ook de stimulans blijven houden. Dat je de voorzieningen en de infrastructuur, dat het mooi hand in hand blijft gaan.
0: En wat dat betreft valt er dus nog best veel te bouwen eigenlijk in de stad, hè? Letterlijk en figuurlijk. Niet alleen fysiek, hè, in termen van woningen, maar ook gewoon aan het bouwen aan dat samen Lelystad zijn. Mooi. Hey, we draaien hem even om. Want ik heb nu aan jullie gevraagd wat zouden jullie over 4 jaar willen. Maar je staat aan het begin van die reis. En eigenlijk is dat dit zo, wie wat vraagt mag wat terugverwachten. Maar wie wat verwacht mag ook iets terugvragen. Dus als jullie nou ieder voor zich een vraag zouden moeten stellen aan de inwoners van de stad. Wat zou je dan de inwoners van de stad willen vragen om voor jullie te doen? Hè? Zeggen, help ons nou om die gezamenlijke droom, want dat hoor ik toch een beetje hier naar voren komen, om die gezamenlijke droom waar te maken. Nou, wie durft?
9: Ja, die durf ik wel gelijk op te pakken natuurlijk. Want ik had het net over dat we een tweedeling hebben. Een tweedeling die ga je bestrijden niet vanuit de gemeente. Dat kunnen wij niet, dat kun je alleen samen.

0: In het raadsakkoord hebben we best wel ambities staan voor burgerparticipatie en echt mensen echt betrekken. Nadrukkelijk oog ook voor onze minder mondige inwoners. Dat heb ik als raadslid ook geprobeerd. Er zitten altijd mensen op de tribune die soms wat vinden, maar wij zijn ook stadsbestuur voor de mensen die niet naar de tribune van de raadzaal kunnen of willen komen. Maar we gaan heel veel doen de komende jaren op het gebied van mensen betrekken bij de stad. En mijn oproep zou zijn, sta daar open voor. Ga niet zeggen, er wordt toch niks met mijn stem gedaan of met mijn mening. Wij willen echt zorgen dat de politiek en het bestuur dichter bij de inwoners komen. En dan hopen we dat mensen daar open voor staan.
1: En tenslotte het rijtje, Rony.
2: Ja, drie dingen. Ten eerste durf te ondernemen, durf je talenten te laten zien en durf ook eens wat nieuws te proberen met elkaar. Het tweede is ook, kijk naar elkaar om. Ik hoorde het mijn collega ook al zeggen, maar dat is ontzettend belangrijk, omdat we zijn allemaal mensen en we moeten het met elkaar doen. En kijk eens naar je buurman, kijk eens naar iemand die je nog niet kent. En het laatste is ook, laten we elkaar ook laten zien wat er allemaal al mooi is in Lelystad. En als we dat elkaar hebben verteld, we dan ook eens de mensen die niet in Lelystad wonen.
1: Dat laatste is een mooie toevoeging. Matthijs.
3: Nou ja, wat ik wilde toevoegen aan het geheel is dat we misschien ook niet alleen moeten afgaan op de comments die we zien op de social media, zeg maar. Want dat is ook niet de gehele maatschappij. En ook niet heel Lelystad wat je daar aan comments ziet. Maar het is een deel van misschien de bevolking die iets vindt. En misschien zit er een overgrote deel die een hele andere mening hebben.
1: Sander?
4: Ja, nee, het is natuurlijk goed om kritisch te zijn. En op social media vind je ook een hoop mensen met een mening en een hoop kritiek. En dat is prima. Maar wat ik ook echt heel mooi vind aan Lelystad is dat er heel veel mensen heel trots zijn op deze stad. En ook buiten Lelystad aan vrienden en familie op verjaardagsfeestjes vertellen hoe leuk het wonen is en hoe fijn het hier is. En dat zouden we zeker vaker moeten doen met z'n allen. Dat ambassadeurschap van deze mooie stad. Om nog meer mensen te overtuigen om hier te komen en te blijven wonen.
1: Mooi. Ah, dat is een mooie oproep eigenlijk. Gaan we naar het laatste rondje toe, want ja, de tijd vliegt als je plezier hebt. En wij moeten zo alweer naar ons volgende programma toe. Maar wat dat betreft zou ik jullie nog wel willen vragen, ieder voor zich, als je nou kort en kernachtig je wens voor de komende 4 jaar onder woorden moet brengen. Gewoon eens zeggen van, dit is echt wat ik onszelf en de stad toewensen de komende 4 jaar. Dan gaan we die opschrijven. Nou ja, we luisteren hem gewoon terug, want dat kunt u natuurlijk doen. En dan gaan we jullie aan het eind van die periode dan nog eens naar vragen. En dan vragen we namelijk, en wat was er van terechtgekomen in die 4 jaar? Hè? Want dat is dan altijd het aardige. Wie wil de aftrap doen? Emiel.
0: Ja, ik word als wethouder verantwoordelijk voor wonen, voor stadsontwikkeling en natuur onder andere. We hebben in het programma staan, we zorgen voor woningen voor Lelystedelingen die dat het hardst nodig hebben. En dat zie ik als een heel belangrijke opdracht. Afgelopen 10 jaar is de wachttijd voor een sociale huurwoning is verdubbeld zo ongeveer. Dat is een trend die we wat mij betreft moeten stoppen. Het raadsprogramma neemt zich ook voor om die trend te stoppen. Daar zijn een paar ideeën voor. En over 4 jaar hoop ik dat we die trend in ieder geval gekeerd hebben. En dat meer inwoners van Lelystad ook echt op de manier zoals ze in Lelystad willen wonen, kunnen wonen.
1: Die hebben we vastgelegd, Sanne.
4: Nou, ik ga me onder andere bezighouden met financiën, met cultuur en met openbare ruimte. Wat ik zei al, dat groene karakter behouden terwijl we wel groeien. Op cultuur natuurlijk de voorzieningen in stand houden. We zijn bezig met het nieuwe poppodium. En natuurlijk het stadshart. Rody zei het al, willen we ook echt bruisend maken. En cultuur is daar een hele belangrijke factor in. En tot slot financiën, de cijfertjes. Het klinkt saai, maar een kloppend huishoudboekje is toch ook heel belangrijk voor een gezonde stad.
1: En dan nou die one-liner al van over 4 jaar, waar Emiel ook mee afsloot. Die ene, van al die belangrijke dingen.
4: Een bruisend stadshart met goede voorzieningen voor iedereen.
1: Kijk, ook die hebben we genoteerd. Rody.
2: Mijn portefeuille is onderwijs en economische zaken onder andere. Dus ik herhaal eigenlijk wat ik net zei. Ik wil zien dat Lelystad zich laat zien. En laten zien, dat betekent dus en evenementen en ondernemers en natuur en trots en talent. En als ik het dan moet samenvatten, dan zou ik zeggen, we zijn weer allemaal trots op Lelystad.
1: We zijn weer allemaal trots op Lelystad. Ook die noteren we, Michel.
5: Ja, ik val ook een beetje in herhaling. Maar ik zei net al, ik zou minder kinderarmoede willen. Armoede en schuldhulpverlening zitten in mijn portefeuille. Ook WMO, de meest kwetsbare mensen. Dat die echt een plekje hebben in Lelystad. En ook geholpen worden en een beetje steun hebben waar het nodig is. ook sport en beweging. Dus dat iedereen ook gewoon meer gaat sporten en bewegen. Ook ik moet er een bijdrage in doen, maar dat gun ik ook.

0: iedereen. En als je dat eigenlijk zo samenvat, en dan kijk je eigenlijk meer van ja, we gunnen iedereen een plek in Lelystad waar men naar elkaar blijft omkijken. En als daarin een stuk minder armoede is in deze stad, dan ben ik heel blij.
1: Naken omkijken met de armoede. Dank jullie wel. Dat zijn vier hele mooie doelen. Wat ik het mooiste vond van het gesprek, dat kan Brian Ferry als geen ander onder woorden brengen. Want jullie willen het echt samen doen. Let's stick together.
2: Goedemiddag. U luistert naar Over Lelystad gesproken.

0: Matthijs. Dat was hier dan weer, de kennismaking met die nieuwe wethouders.
1: Ja, maar Job, wat vond je er nou van?
0: Ja, die vraag ook aan jou stellen. Dat is nou een beetje flauw.
1: Oh, dat maakt niet uit. Moet ik even...
0: Ja, die even.
1: Oké, okay, nou, ik denk dat... we hebben nu 5 wethouders gesproken. En het is toch allemaal wel een beetje de kracht en de energie om er wat van te gaan maken. En die strijdlust merk ik heel erg. Dus ik hoop dat we dit helemaal gaan doorzetten. En eigenlijk is de hamvraag nu, hoe gaan we dat dan allemaal doen? Maar goed, dat...
0: Ja, maar de kunst is volgens mij om je daar niet in die vraag te verliezen. Want er zijn heel veel van die mensen die te veel diep in het azijnglas kijken. Die dan, ja, maar dat moet ik allemaal nog zien en dat kan toch niet.
1: Nee, zo bedoel ik het niet. Maar hoe gaan ze dit allemaal... Kijk, een bruisende stadhuis. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Hoe krijgen we al die jongeren...
0: Maar dat vond ik mooi. Het gesprek, dat kun je alleen met z'n allen doen. Ja. En dat volgens mij niet alleen het team wat er nu zit... met alle medewerkers van de gemeente, maar ook met de inwoners, met iedereen.
1: Ja.
0: Ik vond het een positief gesprek.
1: Dus doe lekker mee. Dat is eigenlijk een beetje de
0: missie. Doe lekker mee. Doe het lekker met z'n allen. Dat betekent niet dat wij nooit kritische vragen zullen stellen. Hè?
1: Nee, dat mag.
0: Dat doe je natuurlijk ook als het nodig is.
1: Ja, precies. Maar wat vond jij ervan?
0: Ik vond het leuk. Ik vond wat jij zei, de positieve energie. Dat is mooi om te zien. We zijn ook wel een beetje verpest afgelopen jaar... omdat de energie niet altijd zo positief was, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Dat is heerlijk om te zien dat er een mooie nieuwe frisse club aantreedt... die er tegenaan wil voor de stad.
1: Ja, precies. Ja, ja,
0: en die dat gezamenlijk wil doen.
1: Nou ja, ja, inderdaad. Dat denk ik dat het ook belangrijk is. Dus dat te zeggen, we zijn nu een wij... en we gaan er als één front wat moois van maken.
0: En dan zegt deze oude politieke rot toch tegen... en dat is best meer opvallend dan het lijkt...
1: Ja.
0: Heel vaak zie je, als er van die formatieprocessen zijn geweest... waarin politieke belangen uitgeruild zijn... waarin er strijd gevoerd is over punten... dan zitten er toch mensen die hun eigen politieke belang... en hun politieke achterban voorop stellen.
1: Ja.
0: En ik heb het gevoel hier dat het andersom is.
1: Ja.
0: Dat echt in lijn of in de geest van het raadsakkoord... er mensen zitten die het gezamenlijke belang voorop stellen.
1: Ja.
0: Als we dat vast weten te houden, dan gaat het volgens mij mooi worden.
1: Ja, dat denk ik inderdaad ook. En ik heb net al gehoord, ze gaan veel naar buiten toe. Dus spreek ze ook gewoon aan, hè. Dit zijn gewoon echt net mensen. Dus je kan ze ook gewoon aanspreken en met ze kletsen.
0: Ja, wij gaan natuurlijk ook zorgen dat we ze af en toe uitnodigen.
1: Ja.
0: We gaan de komende 5 maanden, dan zijn we weer een eindje verder... Steeds elke maand een van de wethouders uitnodigen om hier opnieuw terug te komen. Maar dan gaan we proberen in te zoomen op de portefeuille.
1: Ja.
0: Dan staan ze nog een beetje aan het begin van de periode. Dan kun je het gesprek voeren. Nou, je hebt een beetje kennis kunnen maken met de portefeuille. Wat zijn voor jou nou? Belangrijke dingen.
1: Ja, en je portefeuille betekent eigenlijk wat je gaat doen, toch?
0: Ja, jouw opdracht hè, voor welk deel van de stad jij verantwoordelijk bent.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan we dat gesprek voeren. Om ook te horen waar zij denken, daar moeten we het komende periode van hebben. En daar gaan we over met inwoners in gesprek.
1: Ja. Ja, precies.
0: Dus de oproep is eigenlijk, blijf gewoon luisteren elke zaterdag naar Radio Lelystad. Dan krijg je dat mee.
1: En volg het nieuws, hè, is ook belangrijk, want daar komen ze ook vaak tegen, hoor.
0: Zeker, het nieuws komen ze ook vaak tegen en daar gaan wij dan weer op door, hè.
1: Ja, precies. Dus goed, met z'n allen gaan we er wat moois van maken. En ja, onze stad moet toch groeien, maar toch een beetje gelijk blijven zoals het was.
0: Dat is een mooie combi, hè. Nou, zou iedereen denken, ze zijn klaar, maar we zijn nog niet klaar.
1: Nu gaan we feesten.
0: Ja, nu gaan we feesten. Althans, we gaan het hebben over feesten. Hè. Het volgende blok is de uitzending Verantwoord Feesten. Dat doen we samen met evenementencoördinatie Lelystad. En dan komen er weer tal van organisatoren en initiatiefnemers... voor alle mogelijke activiteiten langs. Mm-hmm. En die gaan ons vertellen wat voor leuks er komende maand in de stad te beleven is. En dat is echt heel veel. Dus blijf vooral luisteren naar Radio Lelystad. Ook het komend uur nog live vanuit de bibliotheek. Hier, de Flevomeerbibliotheek.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 3 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava... voor een groot deel onder controle hebben... Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
0: Ja, goedemiddag. Welkom terug hier bij Radio Lelystad vanuit de Flevo Meerbibliotheek. We gaan beginnen aan het vierde uur van deze serie op de eerste zaterdag van de maand. En dat heet heel prozaïs verantwoord feesten, omdat het gaat over alle feesten en evenementen die hier in de stad zijn. We doen dat samen. Samen met evenementencoördinatie Lelystad. Mijn co-host, zoals dat zo netjes in ons jargon heet, Pepijn Trampé, die is onderweg. Die moest over de ketelbrug komen. Ja, die ketelbrug deed even niet helemaal. Maar die schuift zo dadelijk aan. En ondertussen gaan wij natuurlijk vast in gesprek over de eerste onderwerp. En het eerste onderwerp is het hele sportieve. We hoorden net al, in het uur hiervoor, dat er een aantal wethouders waren die graag op de fiets zaten. Nou, wie weet kunnen die nog wel komen helpen, zal ik maar zeggen. Helpen bij de fietsvierdaagse. Want daar gaan we het met Gerrit van Harskampen voor het eerst over hebben. Gerrit, welkom.
7: Ja, bedankt dat ik iets mag vertellen over de avondfietsvierdaagse.
0: Ja! Wat wou je erover vertellen?
7: Nou, om te beginnen wanneer het is. Het is al de 46e editie van de avondfietsvierdaagse. Het is nu van 14 tot met 17 juli. En we starten bij Sportpark Schouw. Sommige mensen die kennen dat als de voetbalvereniging Unicum. Maar daar hebben wij ook ons honk.
0: Eventjes terug, hè, die fietsvierdaagse. Misschien voor de mensen denken, ik ga al gaan starten. Er zijn verschillende afstanden, hè?
7: Ja, er zijn twee afstanden. 15 en 25 kilometer.
0: En is dat dan hard fietsen, zo snel mogelijk fietsen?
7: Of nee, het is echt recreatief fietsen. En jong en oud kan meedoen, mits toch een beetje wat vaker op de fiets zitten.
0: En dan zijn er mensen die hebben een soort vooroordeel over Flevoland en over Lelystad. Ja, de fiets alleen van die lange, kaarsrechte polderwegen, er is geen lol aan. Maar volgens mij hebben jullie een route uitgezet waar heel veel te beleven is, hè?
7: Ja, wij zijn eigenlijk gezien de afstanden niet buiten Lelystad. De routes zijn in en rondom Lelystad en daar is het prachtig fietsen. Daar is het echt prachtig fietsen.
0: Ja, wat jullie zeggen op je website, 4 dagen lang staan prachtige fietstochten door de veelzijdige landschappen centraal, hè?
7: Ja, we proberen door de bebouwde kom te gaan natuurlijk, om te kijken of er mooie nieuwe wijken zijn. We gaan door het bos heen, we gaan langs de kust als het kan. Dus we laten de aspecten van Lelystad zien.
0: En is dat dan voor jong en oud?
7: Ja, voor jong en oud, dat wil zeggen Dus een kind moet natuurlijk wel 15 kilometer kunnen fietsen. Dus er moeten wel...
0: Drie jaar is een beetje erg jong.
7: Ja, wel heel erg jong. Ja. Ja.
0: Maar 15 kilometer is ook wel weer te overzien.
7: Ja, tuurlijk. Dat is wel te doen. Hè?
0: Hey, wanneer, van hoe laat tot hoe laat is dat?
7: Nou, tussen 6:30 en 6:30. Dan starten we. En het liefst hebben we dat alle mensen ook zich afmelden. Want dan weten we dat iedereen veilig teruggekomen is. Want dat is ook een van de belangrijkste aspecten. Het is niet alleen maar sportief, maar ook veilig.
0: Ja, en hoe laat zijn de laatste meestal dan binnen?
7: Nou, meestal zo 8:30, 9:00. Ja, 8:30 wel, ja.
0: En is het dan net als met een wandelvierdaagse dat je ook een medaille krijgt na afloop?
7: Ja, als je alle 4 keer meedoet, dan krijg je een medaille. En we hebben één meneer die is nu al voor de, als hij meedoet, voor de 42e keer.
0: 42?
7: Maar dat is wel uniek. Dat is wel uniek.
0: Want hoeveel keer, dat is ook de 42e keer dat jullie het organiseren, of niet?
7: Dit is de 46e keer dat we doen. Ja.
0: Nou, die heeft een groot deel heeft hij meegemaakt. Ja. Dat is wel mooi. Ja. Ja. Hoop dat u er even vol houdt. 45 is dan natuurlijk wel echt een kroonjaar.
7: Nou, we zorgen ook wel voor een speciale medaille voor hem. Dat wel. Dus,
0: ja, wat hoeveel mensen doen er dan mee, zo gemiddeld?
7: Nou, wij hopen steeds dat ze rond de 150 doen. Waarom? Om dan wordt het lekker behapbaar. Is het gezellig. Niet extreem druk. En dat lukt meestal wel de laatste tijd.
0: En kunnen mensen alleen ter plekke inschrijven?
7: Ze kunnen ter plekke inschrijven. Dan is de inschrijfkosten, zal ik dan gelijk vermelden, is €10. Maar ze kunnen ook voor inschrijven bij Enjoy Merens.
0: Ja.
7: En bij de site van de NTFU.
0: Even stap voor stap. Enjoy Merens, dat is in Palazzo, de fietsenwinkel, hè?
7: Ja.
0: En daar kunnen ze zich inschrijven en ook betalen dan?
7: Dan moeten ze €8 contant betalen.
0: Contant betalen, kijk. Ja. Niet
7: en bij ons, bij de inschrijving ook graag contant, want wij hebben geen pinautomaat.
0: Dat is belangrijk om te weten. Ja. En op de site. En die site mag je even heel precies noemen wat die site is.
7: Dat is de site van de NTFU, oftewel de Nationale Tour en Fietsunie.
0: En www.ntfu.nl?
7: www.ntfu.nl. En dan moet je kijken op de datum. Dan moet je dus zoeken naar 14 juli. En dan zie je welke toertochten er op 14 juli georganiseerd zijn. En daar zitten wij ook bij. En dan kun je inschrijven.
0: Kijk, en dan kan men bij jullie, terecht. Ja, ja. En de weersvoorspellingen zijn alsof het lekker fietsweer wordt, hè?
7: Ja, ik kijk iedere keer. Maar ik weet ook dat dat niet zeker is. Dus... is maar afwachten. Maar we hebben eigenlijk altijd redelijk goed weer. We hebben één keer een donderdag dat het verregend was. Maar voor de rest hebben we eigenlijk altijd goed weer.
0: Nou, lekker. We wensen jullie heel veel fietsplezier. En inmiddels is aangeschoven naast mij Pepijn Trampé. Pepijn, welkom.
8: Welkom.
0: Hey, fiets jij graag?
8: Ik fiets altijd.
0: Jij fiets altijd? Werk. Ga je ook meedoen met de avondvierdaagse?
8: Moet ik even kijken of dat past in mijn agenda. Want ik heb het zelf ook heel erg druk.
0: Ja, maar dan gaan we straks nog over Job op. Ja.
8: Ja.
0: Nou, mooi. Maar wel lekker weer op de fiets. Gerrit, dank jou wel voor de introductie. Dan gaan we bij en ik nog even doorpraten over ACL. Of is er iets wat je kwijt zou willen?
7: Ja, ik wou nog wel even kwijt dat wij ook een pauzeplaats hebben... waar de mensen altijd even tot rust kunnen komen. Dan krijgen ze een kop koffie of iets anders te drinken. Koek. Het wordt dus wel goed verzorgd. En belangrijk is ook wel te melden dat als mensen zeggen... 4 keer is me toch te veel... dan is er ook een mogelijkheid voor dagdeelname. Dan kun je, gewoon een dagje door Lelystad en omgeving fietsen. En de dagdeelname kost je dan €3.
0: En krijg je geen medaille natuurlijk, want je hebt 1 keer meegemaakt.
7: Geen medaille. En ik moet ook nog zeggen dat we en een pechservice hebben. Dat wil zeggen dat mijn schoonzoon die staat paraat met zijn auto en fietsendrager.
0: Kijk.
7: En daar is vorig jaar 1 keer gebruik van gemaakt. En vorig jaar hebben we ook 1 keer gebruik moeten maken van de EHBO... die professioneel aanwezig is. En dat hopen we zo min mogelijk gebruik van te hoeven maken natuurlijk.
0: Maar het is wel goed om te horen dat ze er zijn.
7: Ja, ja, ja. Dus,
0: en de lekke banden moet je zelf plakken, denk ik.
7: Ja, nou ja, dat was een van de probleempjes. Dat was het grootste probleem vorige keer. Dat iemand die had geen bandenplakspul bij zich, dus die moest opgehaald worden.
0: Nou ja, zo zie je maar.
7: Ja.
0: Jullie gaan vast een mooie fietstocht maken. En wij gaan natuurlijk even luisteren hoe dat er kan klinken als je fietst. Met Skik op fietsen.
2: Live vanuit de Flevolmeer Bibliotheek Lelystad.

0: Ja, welkom terug bij Verantwoord Feesten, waarin we alle evenementen van de komende maand doornemen. Voordat we gaan praten met Yvonne Winter over het Batavia Boulevard Festival, nog even de vraag aan Pepijn. Ik noemde al, het is samen met evenementencoördinatie Lelystad. Ja. Wat is dat ook alweer en wat doe jij daar?
1: Ik zit in het bestuur van evenementencoördinatie Lelystad. En samen met het bestuur en Hans Hoogveld zorgen wij dat organisatoren die bij ons aankomen kloppen met de hulp om het hele evenement te organiseren. Althans op het vergunningstraject. En dan helpen we ze van A tot Z. En dan kunnen ze het zo indienen bij de gemeente als een totaal pakket.
0: Ja, met vergunningen kan ECL dus helpen. ECL kan je ook helpen op de check of op een datum. Veel andere dingen te doen zijn, hè?
1: Ja, ECL heeft gewoon een hele agenda open of houdt bij. En dan zien ze, laat zeggen, ik wil op 11 juli wil ik een evenement organiseren. En dan zegt ECL, nee, maar dan is dat en dat al. Dan moet het een andere datum.
0: Ja, en ik heb ook wel gehoord van mensen die een buurtbarbecue willen organiseren, dat dat slim is om even te bellen over de vraag, heb je daar nou een vergunning voor nodig of niet? Want dat verschilt per situatie, hè?
1: Ja, want soms heb je alleen een melding nodig en soms heb je een vergunning nodig. En een melding kan je gewoon via de website doen. Maar als je dan ECL belt, kan je daar heel erg goed in helpen.
0: En hoe vind je ECL? Via de website, maar wat is die? Weet je dat zo?
1: Evenementencoördinatie Lelystad.
0: Evenementencoördinatie Lelystad. Intypen op Google of waar dan ook in. En dan
1: Google,
0: vind je hem vanzelf.
1: Je vindt het overal.
0: En tenslotte, dan gaan we naar het Batavia Boulevard. Het is natuurlijk niet alleen de hulp met vergunningen, maar voor evenementen die gratis zijn, dus in ieder geval waar geen commercieel oogmerk hebben, kunnen ze ook helpen met dranghekken en afvalbakken en ook dat soort materialen.
1: Ja.
0: Dus daarom, als je een feestje wil organiseren, zorg dat je eerst even contact opneemt met de ECL. En dat heeft Yvonne vast ook gedaan al een paar jaar, want je organiseert al een paar jaar, hè, het Batavia Boulevard Festival, 24, 25 en 26 juli. En ergens, maar misschien vergis ik me, deed me denken aan de hippiemarkt.
2: Ja.
0: Vertel, is er een verband?
2: Enigszins. Het organiseren, dat doe ik natuurlijk. En dat heb ik ook natuurlijk altijd met de Lelystadse hippiemarkt gedaan. Tot vorig jaar.
0: Ja, en toen stopte die, hè?
2: Nou ja, ik was een beetje aan het twijfelen. Ik denk, ja, kijk, met een hippiemarkt ben je natuurlijk beperkt qua standhouders.
0: Ja, je thema moet natuurlijk gerelateerd zijn
2: moet
0: aan
2: aansluiten.
0: Ja.
2: Muziek. Je bent beperkt qua muziek.
0: Wel mooie muziek, hoor.
2: Ja,
0: mooie
2: hartstikke
0: periode.
2: Leuk. Ja. Hartstikke leuk. Nee, maar ik wilde gewoon een breder publiek. En ik dacht, ja, goh, als ik het bij de hippiemarkt hou, dan blijf ik beperkt in wat ik nu heb. En er zijn natuurlijk zoveel hippiemarkten in Nederland die er georganiseerd worden. En toen dacht ik, goh, laat ik het gewoon eens over een andere boeg gooien. Maar ik wist nog eigenlijk helemaal niet precies wat.
0: Nou, één ding weet je zeker, een Batavia Boulevard Festival kan nergens anders gehouden worden dan alleen Lelystad.
2: Nee, ik zat met mijn man te eten en te lunchen aan de havenkom. En de Hiswa was net geweest. En ik zag natuurlijk die mooie pagodententen staan. En toen zei ik, goh, ik zeg, weet je, ik ga het hier doen.
0: Ja.
2: Ik ga de hele boulevard vullen met pagodententen, want dat staat natuurlijk wel heel mooi, heel chic.
0: Maar dan moet je wel meteen een stapje groter gaan denken, denk ik.
2: Ja, nou, daar hou ik wel van. Dus ik heb mijn best gedaan en ik dacht, ja, hoe ga ik het noemen? Nou ja, daar kwam ik best wel gauw uit. En Batavia Boulevard Festival. Nou, ik denk ik heb het idee dat Lelystad daar gewoon heel veel behoefte aan heeft. Aan gezelligheid.
1: Ik denk gewoon dat het een schot in de roos is.
2: Ja, nou, ik hoop het. Ik hoop het. Want,
1: je weet gewoon meteen waar het is.
2: Ja, en ik krijg natuurlijk alle standhouders die er vorig jaar stonden bij mij bij de hippiemarkt, die krijg ik natuurlijk ook weer mee.
0: Maar,
2: en breder.
0: Het is wel leuk om langs die lijn even te kijken. Ja. Prima, maar wat kun je dan nou zo allemaal daar verwachten?
2: Nou, ik heb even een blaadje meegenomen, want het is zoveel dat ik het niet zo.
0: Ja, dan moet je de leukste dingen selecteren.
2: Nou, je kunt natuurlijk shoppen, lifestyle shoppen, kleding uit India, Nepal, Bali, vintage kleding, nou ja, gewone damesmode, schoenen, tassen, sieraden, zonnebrillen, woonaccessoires, natuurlijk ook herenkleding, hè. Decoratie voor huis en tuin, Franse zeepen, tapparfum, boeken en unieke handgemaakte producten. Daarbij hebben we ook
0: maar
2: stands.
0: Maar dat is allemaal winkelen, shoppen.
2: Ja. Ja, maar we hebben ook stands met massage, reiki, healthchecks, meditatie, persoonlijke ontwikkeling. Workshops worden er gehouden. Henna art, spirituele producten zoals edelstenen en wierook. Nou, dat kun je natuurlijk ook allemaal vinden.
0: Dat komt een beetje uit die happy market tijd nog, denk ik, hè?
2: Ja, ook. Op culinair gebied is er volop keuze. Frietjes, Surinaamse gerechten, Griekse specialiteiten. Broodjes met kip, Chileense empanada's, Cubaanse broodjes, hotdogs. Nou ja, eigenlijk van alles.
0: En dat kun je allemaal tijdens die hippiemarkt daar kopen.
2: Het festival, ja.
0: Het festival, ja.
2: Want het wordt geen hippiemarkt meer.
0: Het Batavia Boulevard, ik moet het er even aan wennen. Batavia Boulevard Festival, kun je dat daar kopen? Zijn er ook nog zo'n podium met optredens?
2: Ja, zeker. Het is natuurlijk een festival. Dus wat zou een festival zijn zonder optredens?
0: En waar denken we dan aan?
2: Nou, we hebben voor de kinderen, want we hebben natuurlijk altijd het goede doel erbij. En dat is de Stichting voor het Kind. Dat hebben we nu al drie. Dit is voor de derde jaar. En zij doen ontzettend veel voor kinderen die het gewoon niet breed hebben, zeg maar, thuis. Om een speciale dag te organiseren. Zij organiseren drumsessies voor kinderen. Kunnen ze gratis zich aanmelden op de dagen zelf. Alle drie de dagen staat er zo'n bus.
0: Ja.
2: Krijgen ze koptelefoon op, dus niemand heeft er last van. En dan kunnen ze lekker drummen.
0: Ja.
2: Dan hebben we op het podium zelf hebben we workshops voor kinderen voor dans, zang en DJ. Dat is door de muziekspeelplaats.
0: Ja.
2: Dat is van Tjeerd Oosterhuis, die heeft dat. En Etcilia, die hebben dat bedacht.
0: Ja.
2: En dan kunnen kinderen zich nog steeds gratis voor aanmelden bij ons op de website.
0: We gaan dadelijk die website even noemen, maar dat is wat er voor kinderen te blijven is.
2: BataviaBoulevardFestival.nl.
0: BataviaBoulevardFestival.nl. We waren al een beetje naar het programma aan het kijken, maar dan voor de kinderen.
2: Ja.
0: Noem de tijden nog even, laten we daarmee beginnen.
2: Het is van 12 uur 's middags open tot 9 uur 's avonds.
0: En 's avonds heb je dan waarschijnlijk artiesten op het podium? 's
2: avonds hebben we artiesten, we hebben DJ's, we hebben bands die zelfs optreden. Allemaal echt het gezellig te maken, zeg maar. En dan kunnen mensen nog even lekker op het terrasje zitten. Lekker wat eten, lekker wat drinken. En nog even lekker shoppen tot 9 uur.
0: En heb je wat namen van bands die optreden?
2: Ik heb Evita & Friends. Zij doen een beetje jazzy, een beetje Surinaams ook. Ik heb Miva Rosa. Zij is een hele bekende visagiste, maar ook een zangeres. En zij is upcoming, zeg maar. En zij gaan een uurtje op zondagavond spelen. En zij doen een beetje dat salsa-achtige muziek. Dan hebben we nog een dame, Melanie. Die komt uit Lelystad. En zij is een zangeres. Zij is ook upcoming. Zij heeft volgens mij ook bij een tv-programma heeft ze meegedaan. Ik weet niet meer welke.
0: Maar een van de vele.
2: Ja, en natuurlijk wat DJ's. Een saxofonist hebben we. Ja.
0: Kortom, samengevat, er is echt van alles te beleven.
2: Ja.
0: Op het Batavia Boulevard Festival. Als je nou precies het programma wil zien, is het
2: BataviaBoulevard.festival.nl.
0: BataviaBoulevardFestival.nl. Want mensen kunnen natuurlijk altijd afvragen, er is daar zoveel leuks te beleven. Wat vraagt dat? Wat is de entree?
2: Niks, 0,0. Dat willen we niet.
0: Maar je mag wel daar natuurlijk mooie dingen shoppen.
2: Ja, je hou je geld lekker voor het shoppen, zou ik zeggen.
0: Lekker. Mooi dat het er weer is. En het is eigenlijk het begin van een nieuwe traditie, hè, zei je.
2: Ik hoop het wel. Ik hoop dat iedereen lekker komt. En dat het gewoon een leuk weekend wordt met een beetje mooi weer. Dat zou natuurlijk top zijn.
0: Het wordt een mooi feestje en ik denk dat het ook mooi weer wordt. En laten we daar nou pas de muziek bij hebben. De Sun Club met Fiesta.

0: Ja, zo klinkt een feestje. En wie weet gaan we dat straks ook wel zo horen op het... ik wou nog steeds zeggen, de Happy Markt, maar dat is het niet meer. Niet fout doen, Batavia Boulevard Festival. U luistert nog steeds naar Radio Lelystad, waarbij we kijken wat voor mooie evenementen er ook komende maand weer in onze stad te beleven zijn. We hadden het al over heel verschillende dingen. Over de fietsvierdaagse en over het Batavia Boulevard Festival. En na de boodschappen gaan we eerst meenemen naar de agenda. Gaan we praten over bijvoorbeeld over Jolpop, over de buurtcamping Siddadorp. Maar ook over voorlezen met de Biebus. Of Biebus. Moet je even vragen hoe je dat moet uitspreken. Biebus, denk ik. Kortom, van alles te doen. En als je ondertussen wil weten, is er nog meer te doen in Lelystad? Jawel, er is natuurlijk ook een pagina. Die kun je vinden via Visit Lelystad in dit geval, Visit Flevoland. Daar staat de activiteitenpagina voor Lelystad ook gewoon op. Maar wij gaan nu eerst naar de boodschappen en het nieuws.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De 47-jarige pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. De eis was 6 maanden zelfvoorwaardelijk, 240 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging. Ook hoeft hij niet de schadevergoeding te betalen die nabestaanden eisten. Ook zijn leven blijkt verwoest. Hij heeft nooit meer gewerkt en rijdt ook nauwelijks nog in een auto. De man reed de fietsers van achteren aan. Het was vroeg in de ochtend en donker, maar de fietsen waren verlicht. Er komt geen poging het Molosser Trainingscenter, het MTC, de speciale hondenschool voor potentieel gevaarlijke honden, desnoods een vel te geven door de huur van een van de velden van de hondensportvereniging Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum, de minderheid buiten het raadsakkoord, is van tafel gehaald. Het was vervat in een motie die deze week zou worden behandeld. Die is ingetrokken na een negatief advies van BMW. Belangrijkste argument: het veld in kwestie is in tegenstelling tot wat werd gedacht wel degelijk in gebruik. En verder zouden er problemen zijn met veiligheidseisen en de juridische kant. Maar de gemeente blijft wel helpen zoeken naar een oplossing. Een nog onbekende straatrover heeft gisteravond rond 7:30 in de Chalk een vuurwapen gebruikt om een fiets te stelen. De eigenaar was in het speeltuintje in de buurt van school de Chalk toen een volledig in het zwart geklede persoon naar hem toe kwam en zijn fiets wilde afpakken. Hierbij liet de verdachte een vuurwapen zien, aldus de politie. De rover ging er vervolgens met de fiets vandoor in de richting van de school. De man is spoorloos en de politie zoekt getuigen.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben dit eerste weekend van de zomervakantie in Lelystad met licht veranderlijk weer te maken. Er zijn wolkenvelden met soms een lichte bui. Het is echter meestal droog en zo nu en dan maakt de zon het vriendelijk. Bij een stevige westelijke wind is het met vanmiddag 22 graden best aangenaam. Vanavond en vannacht nagenoeg droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Met een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden is het minder fris dan de afgelopen dagen. Morgen verandert er niet zoveel. Overdag is het wel een fractie minder warm, want dat komt doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Na het weekend houdt het licht onbestendige zomerweer tot en met dinsdag aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Voorthuizen, 5 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem vooraf de Oosterbeek, een kwartier. De N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo, een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom terug hier in de Flevomeer Bibliotheek voor het laatste half uurtje van Radio Lelystad. Hier, in, gewoon zeg even, weer in de Flevomeer Bibliotheek, dat is dan twee keer. Maar elke eerste zaterdag van de maand zitten we hier met verschillende programma's. Dit laatste half uur is gebaseerd op activiteiten die leuk zijn om naartoe te gaan. En welke zijn er allemaal te doen?
2: Waar kunnen we feesten deze maand? De agenda.
7: En zo, het is alweer juli, midden in de zomer. Genoeg te doen en we maken ons voor de vakantie.
0: De komende week zijn er tal van activiteiten in de wijken van Lelystad-Oost. Elke dag wat anders. Onder de noemer het Zomerfestival van Lelystad-Oost. Op 6, 7, 8 en 9 juli vindt u deze activiteiten rondom de Zuiderzeewijk en de Atolwijk. Op 13, 14, 15 en 16 juli rondom de Boswijk en de Waterwijk. Alle details kunt u vinden op de website samenlelystadoost.nl.
7: Dan op zaterdag 11 juli is het weer tijd voor Jolpop. Het gratis muziekfestival in de Jol. Opnieuw een hele leuke line-up van artiesten. En dit jaar met maar liefst 3 podiums. Pepijn gaat hier straks alles over vertellen.
0: Ja, Pepijn, we gaan jou daar echt het hemd van je lijf vragen dadelijk. Maar er is meer. U heeft er al iets over gehoord. Terug van weg geweest, de Huttenbouwweek. Kinderen mogen helemaal zelf een mooie hut timmeren. Deze keer rondom de wijk Gondel. Inschrijven is wel verplicht. Alles hierover kunt u terugvinden op de website huttenbouwweek.nl. De Huttenbouwweek is van 13 tot en met 17 juli.
7: Op 14 juli, 4 dagen lang dus, tot en met 17 juli... kunt u onze stad verkennen op de fiets. Want de fiets 4 dagen wordt dan georganiseerd. Gerrit van Harskamp heeft u natuurlijk alles al over verteld. Maar meedoen is nog mogelijk. Zie hiervoor de website tourclubflevoland.nl.
0: Op 22 juli is er iets leuks voor de jonge bewoners van onze stad. Kom lekker luisteren, want er wordt voorgelezen. Vanuit de Flevomeer Bibliotheek trekken de vaste voorlezers erop uit. Kom je ook? Vergeet niet een kleedje mee te nemen 22 juli. Hier wordt natuurlijk door Tamara dadelijk meer over verteld.
7: En dan maken wij ons op voor de eerste buurtcamping in het Shithapdorp. Natuurlijk is deze camping bedoeld voor de buurt. Maar u bent van harte welkom om hem eens te gaan kijken. Zometeen vertelt onze gast hier alles over.
0: We hebben het net gehoord. Op 24, 25 en 26 juli is er een nieuw evenement te bezoeken. Of je zou kunnen zeggen dat Hippiemarkt is vernieuwd. Het Batavia Boulevard Festival in de havenkom van onze Batavia haven. 3 dagen feest, een complete markt, eten, drinken, muziek, optredens. Het is er allemaal. Vrijdag, zaterdag, zondag vanaf 2:30 tot 9:00. En de toegang is helemaal gratis. Yvonne Winter heeft er zojuist al verteld.
7: Maar mocht je nou nog op zoek zijn naar die ene plaat of cd, dan kunt u ook op zaterdag 25 juli de Lelystadse platenmarkt bezoeken. In de Promenise in de stad Hart. De markt begint om 10:00.
0: En dan is er natuurlijk nog de tweede buurtcamping in het Woldpark. Ook hiervoor geldt, neem gerust een kijkje. De camping staat er van 31 juli tot en met 2 augustus.
7: Genoeg te doen, lijkt ons, en voor iedereen wat wils.
0: En zo is inderdaad weer echt genoeg te doen. En dat was de agenda voor deze komende maand. Ja, Pepijn, we zeiden het net eigenlijk al. Jij ging ons alles vertellen over Jolpop. Misschien is het leuk voor de luisteraar om nog even te horen, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Hoe lang bestaat het al? Wat is het?
7: Nou, dat is een beetje gek. Het bestaat al 26 jaar, maar we houden onze 25e editie.
0: Dus dat is 1 jaar niet doorgegaan? Even
7: ja,
0: rekenen.
7: Dat is 1 jaar niet doorgegaan in verband met een virus die in begin 2020 door het land heen.
0: Dus het is eigenlijk wel een jubileum-editie, toch een klein beetje.
7: Dit is zeker onze jubileum-editie. Het is 25e editie. Ja, dan gaan we natuurlijk groot vieren.
0: En ik weet nog wel, Joop op begon eigenlijk heel overzichtelijk in een klein stukje van het kustpark, hè. Maar wow, volgens mij wordt het elk jaar groter, hè?
7: Als je helemaal naar het begin gaat, begonnen we op het Jolplein.
0: Op het Jolplein natuurlijk, ja.
7: En daar zijn we natuurlijk uit de voegen gegroeid. En zo zijn we naar het Jolpark gegaan. Het beste wat het bestuur had kunnen doen. Echt gewoon een mooi veld, gezellig. En daar gaan we dit jaar ook weer ingroeien.
0: Maar volgens mij weer op een groter stuk van het park, hè?
7: Ja, normaal gesproken heb je dat voetbalveldje. Voor de mensen die het park kennen, dat heb je een voetbalveldje. En daarnaast heb je een parkeerplaats gelegen. En dat gaan we ook in gebruik nemen.
0: Kijk, nou is die groei nodig, omdat er steeds meer te beleven is. Los van de muziekpodia, want daar komen we dadelijk op. Wat is er, als je niet voor een podium komt, dan nog meer te beleven?
7: Nou, er is gewoon heel veel te doen. Zeker ook voor de kinderen. Want tussen 1:30 en 5:00 middags heb je het kindergedeelte. Dan moet je denken aan een rodeostier, een runningbaan, een draaimolen voor de wat kleinere kinderen. Er is genoeg entertainment voor de jeugd.
0: Ook een draaimolen, een klein kermisje.
7: Ja, nou, een klein kermisje inderdaad, ja.
0: Maar waar we Joop op natuurlijk van kennen, is eigenlijk van die artiesten. Dat waren begon met 1 podium. Afgelopen jaar waren het er 2. Maar heb ik het nou goed begrepen dat het nu zelfs 3 podia zijn?
7: Ja, dit jaar hebben we er 3. Podium 1, 2, die doen we om en om. Dus wanneer de band klaar is, dan gaat podium 2 bijvoorbeeld spelen. En dan kunnen zij dan op podium 1 kunnen ze ombouwen. Zo heb je geen stiltes. En dan hebben we om ook weer een extra doelgroep weer aan te spreken, die dan om te verwelkomen op Jolpop, hebben we dit jaar ook een EDM-podium specifiek voor hun ook opgezet.
0: EDM?
7: Ja, dat is Electronic Dance Music.
0: Ah,
7: dus DJ's.
0: DJ's. En wat zijn zo de headliners op de andere podia?
7: Nou, we hebben gewoon, natuurlijk de winnaar van Rode Jolpop, dat is Verheef.
0: Moet je even vertellen, natuurlijk, maar niet iedereen weet wat het is.
7: Dat klopt. We hadden 2 weken geleden hadden wij een wedstrijd in het Corneel, dat heette Rode Jolpop. Daar hebben wij een winnaar uitgekregen.
0: Road to Jolpop, dus de weg naar Jolpop.
7: Ja, ja, ja. Daar konden lokale bands konden zich aanmelden en die konden ze strijden voor om te winnen. En de winnaar die kon dan kiezen van op welk podium wilde spelen, op welke tijd. En Verheef heeft er zo voor gekozen om later in de middag te gaan spelen voor een heel groot publiek. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog onze publiekstrekker. Ons publieksfavoriet. Dat was vorig jaar Suburban Idiot. En dat is nu onze afsluitende act. En de headline.
0: Suburban Idiot.
7: Suburban Idiot, ja.
0: Wat voor soort muziek is dat?
7: Een beetje reggae, poppen.
0: Ja. Maar die bouwen wel een feestje dus.
7: Die bouwen zeker een feestje, want het is echt gewoon. Ik heb zelfs van genoten. En ik ben wel meer van de EDM. Maar daar heb ik ook echt van genoten.
0: Dat is dan op het ene podium. En ze wisselen af. Zijn er ook nog specifieke Lelystadse bands bijvoorbeeld te horen?
7: Moet ik even spieken hoor.
0: Even kijken. Hè, want er zijn zoveel natuurlijk.
7: Er zijn zoveel bands. Ja, sowieso alle artiesten van Rode Jolpop. Die zijn Lelystad of Almere. Dus daar komen er
0: maar
7: even
0: moet je nog even vertellen, want je had dus bij Corneel een soort van voorronde, Road to Jolpop. Iedereen die daar opgetreden heeft, die mag op jullie optreden, maar de winnaar mag de tijd kiezen waarop die wil. Ja. Zit het zo?
7: Ja, klopt. Want vorig jaar hadden wij gezegd van de winnaar die gaat als eerste op hoofdpodium. Ja, dat is toch het hoofdpodium. Maar ja, dan is er nog relatief weinig mensen.
0: Ja, ja, ja.
7: Dus ze hebben gezegd van, nou, je mag kiezen. Als je dan later wilt, dan zijn er meer mensen. Maar dan kan het zijn dat je op podium 2 moet. Maar dat vonden ze niet erg. Ondertussen heb ik de line-up voor me gepakt om te spieken. Op dat hoofdpodium hebben wij bijvoorbeeld de Kids Karaoke. Daar beginnen we mee. En dan hebben we een special act. Dus dat weet onze muziekcommissie, weet dat.
0: Ah, die special act, dat is iemand waarvoor je zeker weet dat je wil komen kijken, al weet je nog niet wie het is, zoiets, hè?
7: Ja, nee, ik weet het altijd niet.
0: Kijk.
7: We hebben dan de Andy's, de Johnny and the Moonshot, Sergio Pai, Wilde Boer, Prima Ska en de Chicks. Nou, Chicks was vorig jaar ook een favoriet van het publiek, want het was vorig jaar ook een deelname, een band van Rode Jolpop. Suburban Idiots. En dan hebben we op podium 2 The Real Happy Man, Godfire, Local Chemistry, Verheef, Aces, De Gera en de Retro Races.
0: Nou, dat klinkt... ik ken ze lang niet allemaal, moet ik bekennen. Maar als ik me zo Jolp op herinner... is het in alle gevallen zijn bands die er een feestje van maken. Nou denken mensen natuurlijk van... Ja, maar zo'n festival, dat zal best duur zijn.
7: Het is best duur, ja. Ja.
0: Ja, want wat betaal je om te komen luisteren?
7: Hoe bedoel je betalen?
0: Entree.
7: Oh, de entree is gewoon gratis. Jullie kunnen gewoon komen. Maar voor het organiseren ervan is zelfs wel veel duur. Ik dacht dat je dat bedoelde.
0: Nee, maar de entree is gratis. Nee, en als je dan nog een lekker drankje wegdrinkt... dan help je toch ook weer bij je te betalen.
7: Ja, daar draait het evenement ook op. En ook natuurlijk van de gemeente bijdragen.
0: Waar kijk je zelf het meest naar uit?
7: Ja, zelf ben ik een beetje van EDM, dus ik kijk wel heel erg naar het EDM-podium uit. Omdat je daar ook gewoon een hele mooie endshow hebt met licht en lasers en noem maar op. Maar ze ben me niet in, dus ga ik ook nog wel even spieken hoor.
0: Nou, we kunnen maar één ding hopen en dat is dat het weer een beetje mee zit. Maar jullie hebben altijd mooi weer volgens mij, hè?
7: Wij hebben niet altijd.
0: Oh.
7: Maar ik heb al een beetje zitten spieken. Ook in verband met de hitte die de volgende week aan zit te komen voor onze vergunning. Het ziet er mooi uit. Ja. Warm. Dus neem vooral de zonnebrand mee, want dat mag.
0: En, ja, dat moet zelfs.
7: Dat moet zelfs. Daar zullen we ook wel zonnebrand zorgen dat verstrekbaar wordt. Maar het wordt gewoon top weer. Mooi, er zijn veel bomen, veel schaduw, dus je kan lekker afkoelen als je huis warm is. Dus kom naar Jolp op.
0: Allemaal naar Jolp op, Pepijn. Nog één keer, wanneer is het?
7: 11 juli en begint om 12:30.
0: 11 juli vanaf 12:30, kom naar Jolp op. Ja, dan gaan we meteen moeiteloos door naar een andere plek... waar je hopelijk de zonnebrand nodig hebt. Want dan gaan we naar de buurtcamping in het Sidda-dorp. Voor het vierde jaar van 24 tot 26 juli. En Jacqueline is bij ons om daar iets over te vertellen. En ze vertelde mij aan de voorkant dat jij een van de campingmoeders bent.
8: Ja, dat klopt, ja.
0: Nou leg uit.
8: Nou, ik ben een coördinator van de buurtcamping Sidda-dorp. Nu voor het vierde jaar. En ik probeer te zorgen dat alle gasten zich op hun gemak voelen op de camping. En daar heb ik een paar jaar geleden de titel campingmoeder voor gekregen. Dus dat, dat is een eer die ik graag draag. Dus dat,
0: mooi. Ja. Hey, 24 tot en met 26 juli.
8: Zeker.
0: Op het voetbalveld in het Sidda-dorp. Maar misschien moet je er even wat straatnamen bij noemen.
8: Nou, dat is langs de Nieuwe Waterweg.
0: Ja.
8: Dus dat is een weg het Sidda-dorp in, zeg maar. Daar zijn natuurlijk geen huisnummers aan het voetbalveld. Dus
0: nee, dat
8: is altijd
0: zo,
8: een beetje.
0: Ja.
8: Maar er is maar één voetbalveld in het Sidda-dorp. Dus dat moeten mensen wel kunnen vinden langs de Nieuwe Waterweg. Als je gewoon de Nieuwe Waterweg rijdt, dan kom je daar gewoon langs.
0: En dat is een camping. Dan zou je denken, buurtcamping. Dus dan denk je, hoe werkt dat dan? Mensen die daar in de buurt wonen, komen op dat veldje kamperen?
8: Sommige mensen uit de buurt die komen op het veldje kamperen. Maar we krijgen ook kampeergasten van buiten het Sidda-dorp. En ook mensen van buiten Lelystad. Die komen bij onze buurtcamping kamperen. Ja,
0: en misschien moet je voor luisteraars die er niet bekend mee zijn... nog even uitleggen waarom dat gebied het Sidda-dorp heet.
8: Nou, dat komt omdat in het Sidda-dorp wonen allemaal mensen... die transcendente meditatie beoefenen. En... dat is een. Siddhi-techniek is daar een gevorderde techniek van. En daarom heet die buurt waar wij met z'n allen wonen het Sidda-dorp.
0: En betekent dat ook dan dat om daar te kunnen kamperen op die buurtcamping, dat je zelf een beoefenaar moet zijn van de TM?
8: Nee, je hoeft geen beoefenaar te zijn van TM. Wat je wel merkt is dat de.

0: Nou, we hebben bijvoorbeeld op zaterdagmiddag is er een vossenjacht. Dat is nu voor de tweede keer dat we een vossenjacht doen. Door de buurt waar de buurtcamping gehouden wordt, lopen een aantal vossen. En die worden dan in groepjes door kinderen met een begeleider opgezocht. En dat is allemaal heel spannend. En,
1: leuk, ja. Ja. Ja. Nog andere activiteiten?
0: Jazeker. Allerlei activiteiten. Je moet denken aan natuurlijk eten met z'n allen. Zaterdagavond hebben we een soort open podium. Waar iedereen die dat wil een bijdrage aan kan leveren. En kampvuur zullen we organiseren.
1: Van alles?
0: Van alles.
1: Hoeveel mensen kunnen er kamperen?
0: We zouden blij zijn als er 20 tenten zouden staan.
1: Ja?
0: Dat is meer dan wat we tot nu toe hebben gehad. Dus elke jaar een beetje erbij is mooi.
1: En neem je dan je eigen tent mee? Is dat het idee?
0: Dat kan, maar als je geen tent hebt, dan kan de organisatie ook voor een tent zorgen.
1: Oh,
0: dus
1: okay,
0: als je geen tent hebt, neem dan vooral wel contact op en zeg gewoon, ik heb een tent nodig. En dan kan dat geregeld worden.
1: En er zijn kosten aan verbonden, neem ik aan?
0: Er zijn wat beperkte kosten aan verbonden. We willen de lasten niet te groot maken. Voor het hele weekend ben je €25 kwijt voor alle dagen, inclusief slapen en eten.
1: Dat is ook geen geld, hè?
0: En dan hebben we voor mensen die dat ook niet kunnen betalen, is er ook nog een regeling dat die mensen gratis kunnen kamperen.
1: En als je zegt, ik wil niet kamperen, maar ik zou wel wat van die dagactiviteiten mee willen maken?
0: Ja, dat kan er ook. Je kan per dag kan je ook aanmelden voor die dag, zeg maar. En dan doe je gewoon de activiteiten van die dag mee. Dat kan per dag, dus als je niet het hele weekend kan of zo, dan kom je gewoon lekker één dag.
1: En moet je je dan van tevoren via internet registreren of kun je gewoon ter plekke hier melden?
0: Dat kan allebei. We vinden het natuurlijk heel fijn als je via internet of via de website registreert, want dan weten wij ongeveer hoeveel er gaan komen.
1: Ja, snap ik.
0: Maar als je dat nog niet zeker weet of als je denkt van nou het komt later, je kan ook je gewoon melden bij het buurtcampingterrein vanaf vrijdag 24 juli.
1: Nou, hartstikke fijn. En dan hopen we dat jullie ook een beetje lekker weer hebben. Niet te heet, niet te koud.
0: Dat is altijd mooi, dat hopen we. Als dat niet te heet en niet te koud is, dan zijn wij blij. Ja.
1: Nou, Jacqueline, dankjewel en heel veel plezier.
0: Zal ik nog even de website noemen?
1: De website, dat is een goed idee. Ja?
0: Dat is www.debuurtcamping.nl. En dan moet je bij de campings zoeken naar Lelystad Siddadorp.
1: Ja,
0: dus niet gewoon Lelystad, want dan kom je ergens anders bij een buurtcamping. Dus je moet echt naar Lelystad Siddadorp zoeken. Anders zit je bij de verkeerde buurtcamping en dan kom je in het verkeerde weekend.
1: Ja, en zeker mensen die ook nieuwsgierig zijn hoe dat dan werkt met die transcendente meditatie. Het is natuurlijk een mooie manier om er ook wat mee kennis mee te maken.
0: Ja, we gaan op de buurtcamping niet mediteren.
1: Nee.
0: Maar je kan een beetje... ontspannen sfeer, zeg maar, is er zeker.
1: Ontspannen sfeer.
0: En laat ik het zo zeggen. Dus kom rustig een kijkje nemen. Als je denkt van... En dan, we willen natuurlijk heel graag dat kinderen ook komen. Maar wel onder begeleiding van een volwassene.
1: Dat is belangrijk om te weten.
0: Ja.
1: Jacqueline, dankjewel voor alles
0: over
1: de buurtcamping in Siddadorp. En wij gaan meteen door naar de volgende activiteit. Eigenlijk naar de gastvrouw, zou ik maar bijna zeggen. Naar Tamara, die iets komt vertellen over de Bibus.
2: Zeker.
1: Wat is het?
2: Super tof. Het is een knaloranje bus waarmee we eigenlijk vanuit de bibliotheek de wijk ingaan. Dus dat we gaan kijken of we nieuwe kindertjes in de wijken en hun ouders kunnen enthousiasmeren om boeken te lezen.
1: Nou, moet ik me voorstellen dat je dan ergens in de wijk die oranje bus aantreft?
2: Eigenlijk wel, ja.
1: En dan?
2: Op woensdag 22 juli, dan trekken we daarmee de stap op, zeg maar.
1: Ja.
2: En dan zijn we te vinden van 9:30 tot 10:30 bij het Bultpark bij de Zintuigtuin. Van 12 tot 1 dan weer bij het Woldpark op het grasveld tegenover de speeltuin Lady Barnes. En om tussen 3 en 4 dan weer in de speeltuin van het Schateiland in de Waterwijk. En dan komen onze vaste voorstellers, die Sant Marijke en Bushra, die komen dan het verhaal eigenlijk tot leven brengen aan de hand van een vertelkastje.
1: Oh, dat is wel leuk om te horen. Want normaal gesproken denk je, ja, ik moet een boek lenen. Dan ga ik wel naar de bibliotheek. Maar dit is dus net wat anders.
2: Ja, dit zijn echt onze vertelvoorstellingen. Dus daarbij laten we eigenlijk het verhaal tot leven komen aan de hand van zo'n vertelkastje met de prenten eigenlijk erin.
1: En een vertelkastje, hoe ziet dat eruit?
2: Het is eigenlijk een heel klein houten kastje, ongeveer van A3-formaat. En daar laten we dan eigenlijk de prenten die normaal gesproken in een prentenboek zou bladeren, laten we dan nu zien.
1: Ja.
2: En daarbij ondersteunen we ook nog met Nederlands gebarentaal.
1: Oké.
2: Ja.
1: Dus als je denkt, ik wil dat verhaal wel eens horen, voorlezen, horen, vertellen, kun je ook gewoon komen.
2: Ja, zeker.
1: Voor welke leeftijd is dit nu interessant?

0: ongeveer vanaf 1,5 tot 6 jaar. En dan is iedereen welkom, ook naar grootouders en ouders. Mogen ook natuurlijk langskomen.
1: Maar die moeten niet mee gaan vertellen natuurlijk, hè?
0: Nee, precies.
1: Dat doen jullie, hè?
0: Ja.
1: Hey, dat is 1 dag dat je die ronde rijdt?
0: Deze specifieke wel, maar we doen nog meer activiteiten en hebben ook vaker van dit soort verstelvoorstellingen, maar die zijn dan in de piep. Alleen deze is juist extra speciaal, omdat we dit in de parken doen. Met een leuk picknickkleedje kan je meenemen. Hartstikke gezellig, lekker buiten. En we nemen Bluey ook nog mee.
1: Dat is ook het, wie is Bluey?
0: Bluey is een heel lief blauw hondje. Is bekend van de televisieserie onder andere. Oh. En wij gaan dus aan de hand van het verhaaltje Omaatjes gaan wij dit doen.
1: En dan kun je Bluey bijna tot leven zien komen? Zo,
0: Letterlijk, want je kan haar ook nog ontmoeten.
1: Oh, dus Bluey is er zelf bij?
0: Zeker.
1: Kijk, bijzonder. En nog een keer, wat moet je doen? Je hoeft niet je op te geven. Zo. Je moet alleen maar zorgen dat je op de goede tijd op de goede plek bent.
0: Ja,
1: hè?
0: Inderdaad. Je kan je eigen picknickkleedje meenemen en verder je goede humeur.
1: Nog een keer, waar ben je dan?
0: Dat is op woensdag 22 juli. Dan beginnen we om 10:30 tot 11:30 in het Bultpark bij de Zintuigentuin. Van 12:00 tot 1:00 in het Woldpark op het grasveld tegenover de speeltuin Lelybars. En van 3:00 tot 4:00 in de speeltuin bij het Schatteiland in de Waterwijk.
1: Kijk. En nou zitten we hier toch in de bibliotheek en het is vakantieperiode. Dit is een hele mooie activiteit. Maar volgens mij is er nog wel meer te beleven in de bieb bij de vakantie.
0: Er is zoveel te beleven, joh. Niet normaal.
1: En als je daar nou meer van wil weten, waar zoek je dan?
0: Dat kan op social media. Dus bijvoorbeeld op onze Instagram-account, op ons Facebook-account. Daar hebben we nog de website die je in de gaten kan houden. En je kan er natuurlijk altijd even binnenlopen om te kijken hoe, wat of waar.
1: Ja, want in de vakantie zijn we niet dicht, hè?
0: Nee, zeker niet. We zijn gewoon lekker open.
1: Gaan lekker open. En je kunt lekker terecht om boeken te lezen.
0: Zeker. En als we specifiek op de kleintjes nog een beetje inzoomen, dan hebben we ook de eerste woensdagochtend van de maand muziek in de kring. Tweede woensdagochtend babylezen. En de derde woensdag en vrijdagochtend een vertelvoorstelling weer. Maar dat zijn dan weer andere boeken.
1: Maar die gaat gewoon door ook in de zomervakantie.
0: Dat gaat gewoon door.
1: Mooi, dankjewel. Nou ja, hoe leuk is het om al heel jong geconfronteerd te worden met lezen? Sowieso is lezen leuk. Vond Sherry-Ann ook. Read my book.
2: Live vanuit de Flevomeer Bibliotheek.

0: Dat was het alweer. 3 uur lang Radio Lelystad live vanuit de Flevomeer Bibliotheek. We hadden natuurlijk het radiocafé. We hebben kennis gemaakt met de 5 nieuwe wethouders van Lelystad. En dit afgelopen uur hebben we stilgestaan bij alle evenementen die er te beleven zijn. Pepijn, zijn we nog eentje vergeten? Er zijn natuurlijk zoveel. Volgens mij niet, hè?
1: Nee. We hebben ons lijstje mooi afgewerkt, dus ik denk dat helemaal goed is gekomen.
0: En jij bent nu natuurlijk heel erg druk met Jolpop, hè?
1: Ja, nou, we zijn inderdaad het laatste puntje dat die aan het zetten. En dan gaan we mooi knallen.
0: Dan zijn we de volgende maand even niet. Want in augustus zijn er niet zo heel veel evenementen die we hier live toe kunnen lichten. Natuurlijk zijn we wel gewoon weer de eerste zaterdag van de maand met de andere programma's hier. In ieder geval het Radiocafé en over Lelystad gesproken. En de evenementen, dus dit programma, Lelystad verantwoord feesten, dat doen we weer vanaf 5 september met ECL. Pepijn, is voor jullie eigenlijk een drukke periode zo vanuit ECL?
1: Het is sowieso de evenementenseizoen is sowieso, of zomerseizoen is sowieso drukker voor ons. Maar ook gewoon eigenlijk het hele jaar door gewoon. We hebben het altijd wel lekker druk. Laten we zo zeggen, lekker druk.
0: Want er komen in Lelystad steeds meer evenementen bij.
1: Steeds meer.
0: Er zijn ook steeds meer partijen doen een beroep op evenementencoördinatie Lelystad. Misschien is het goed om nog even terug te halen wat we al eerder zeiden. Als je nou voornemens bent om een activiteit te organiseren. Als je nou een buurtbarbecue wil organiseren. Als je wil weten of je daar vergunning voor nodig hebt. En als dat moet, hoe je dan een melding moet doen, dan kun je je melden. Voor nu, bij ECL. Voor nu, dank voor het luisteren en graag tot over 1 maand.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @ radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn 2 mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de 2 mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De 2 mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is 6e geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de 7e plek. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de grote prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de N224 Veenendaal richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 10 minuten vertraging. En op de N304 Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderlo en Otterlo, een 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De 47-jarige pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. De eis was 6 maanden cel voorwaardelijk, 240 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging. Ook hoeft hij niet de schadevergoeding te betalen die nabestaanden eisten. Ook zijn leven blijkt verwoest. Hij heeft nooit meer gewerkt en rijdt ook nauwelijks nog in een auto. De man reed de fietsers van achteren aan. Het was vroeg in de ochtend en donker, maar de fietsen waren verlicht. Er komt geen poging het Molosser Trainingscenter, het MTC, de speciale hondenschool voor potentieel gevaarlijke honden, desnoods een veld te geven door de huur van een van de velden van de hondensportvereniging Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum, de minderheid buiten het raadsakkoord, is van tafel gehaald. Het was vervat in een motie die deze week zou worden behandeld. Die is ingetrokken na een negatief advies van BMW. Belangrijkste argument? Het veld in kwestie is in tegenstelling tot wat werd gedacht wel degelijk in gebruik. En verder zouden er problemen zijn met veiligheidseisen en de juridische kant. Maar de gemeente blijft wel helpen zoeken naar een oplossing. Een nog onbekende straatrover heeft gisteravond rond 7:30 in de Chalk een vuurwapen gebruikt om een fiets te stelen. De eigenaar was in het speeltuintje in de buurt van school De Chalk toen een volledig in het zwart geklede persoon naar hem toe kwam en zijn fiets wilde afpakken. Hierbij liet de verdachte een vuurwapen zien, aldus de politie. De rover ging er vervolgens met de fiets vandoor in de richting van de school. De man is spoorloos en de politie zoekt getuigen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben dit eerste weekend van de zomervakantie in Lelystad met licht veranderlijk weer te maken. Er zijn wolkenvelden met soms een lichte bui. Het is echter meestal droog en zo nu en dan maakt de zon het vriendelijk. Bij een stevige westelijke wind is het met vanmiddag 22 graden best aangenaam. Vanavond en vannacht nagenoeg droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Met een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden is het minder fris dan de afgelopen dagen. Morgen verandert er niet zoveel. Overdag is het wel een fractie minder warm, want dat komt doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Na het weekend houdt het licht onbestendige zomerweer tot en met dinsdag aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Stroe 10 minuten vertraging. De N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De 47-jarige pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. De eis was 6 maanden zelfvoorwaardelijk, 240 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging. Ook hoeft hij niet de schadevergoeding te betalen die nabestaanden eisten. Ook zijn leven blijkt verwoest. Hij heeft nooit meer gewerkt en rijdt ook nauwelijks nog in een auto. De man reed de fietsers van achteren aan. Het was vroeg in de ochtend en donker, maar de fietsen waren verlicht. Er komt geen poging het Molosser Trainingscentrum, het MTC, de speciale hondenschool voor potentieel gevaarlijke honden, desnoods een veld te geven door de huur van een van de velden van de hondensportvereniging Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum, de minderheid buiten het raadsakkoord, is van tafel gehaald. Het was vervat in een motie die deze week zou worden behandeld. Die is ingetrokken na een negatief advies van BMW. Belangrijkste argument? Het veld in kwestie is in tegenstelling tot wat werd gedacht wel degelijk in gebruik. En verder zouden er problemen zijn met veiligheidseisen en de juridische kant. Maar de gemeente blijft wel helpen zoeken naar een oplossing. Een nog onbekende straatrover heeft gisteravond rond 7:30 in de Tjalk een vuurwapen gebruikt om een fiets te stelen. De eigenaar was in het speeltuintje in de buurt van school De Tjalk toen een volledig in het zwart geklede persoon naar hem toe kwam en zijn fiets wilde afpakken. Hierbij liet de verdachte een vuurwapen zien, aldus de politie. De rover ging er vervolgens met de fiets vandoor in de richting van de school. De man is spoorloos en de politie zoekt getuigen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben dit eerste weekend van de zomervakantie in Lelystad met licht veranderlijk weer te maken. Er zijn wolkenvelden met soms een lichte bui. Het is echter meestal droog en zo nu en dan maakt de zon het vriendelijk. Bij een stevige westelijke wind is het met vanmiddag 22 graden best aangenaam. Vanavond en vannacht nagenoeg droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Met een minimumtemperatuur van 15 of 16 graden is het minder fris dan de afgelopen dagen. Morgen verandert er niet zoveel. Overdag is het wel een fractie minder warm, want dat komt doordat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. Na het weekend houdt het licht onbestendige zomerweer tot en met dinsdag aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterloo is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Muziektherapie special.

0: The Cure. In 2019 kreeg je het gevoel dat ze aan een tweede jeugd begonnen waren, want ze waren weer razend populair en scoorden gigantisch met fantastische live optredens op diverse belangrijke festivals. Dit was er een van 30 jaar daarvoor. Inderdaad, 1989. The Cure en Lullaby. Hartelijk welkom bij een 80's special van muziektherapie. Mijn naam is René van den Abele. Een uur lang muziek uit één decennium. En jawel, er is zat leuks gemaakt hoor.
1: 1984.
0: Deze bijvoorbeeld, best een wonderlijke combinatie eigenlijk. Mick Jagger, tezamen met...

0: Ja, hoe je het went of keert, toch wel een verzameling. Nou ja, groten in de studio, zo moet je het toch absoluut wel zien. Mick Jagger, tezamen met de Jacksons en hun State of Shock. Een muziektherapie special van de 80's. En de 80's kun je toch echt wel beschouwen als het decennium waarin Madonna een wereldwijd fenomeen werd.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: En dit was wel een erg geruchtmakende. Niet alleen de tekst, ook de clip sloeg erin. Ook meisjes hebben daar steun aan gehad. En dat kan je natuurlijk niet verwaarlozen.

0: Zeker geholpen door de tv-clipstations die in de jaren 80 de opkomst maakten. Maar het is ook gewoon een hartstikke goede plaat. Madonna en Papa Don't Preach.
1: Jongens, waren het, de radiopiraten?
2: Ik zou bijna zeggen min of meer verslaafd aan het uitzenden.
3: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Ja, want ook dat waren de jaren 80, waarin de landpiraten... Nou, ik wil niet zeggen dat voor het zeggen kregen, maar ze in ieder geval wel erg populair werden. En sommigen groeiden uit tot zeer vertrouwde vriendjes. Leuk hoor. Muziek van Bob Marley en de Wailers. Could You Be Loved?

0: In mei 1981 ging dat toch wel een schokgolf door de muziekwereld. Het overlijden van Bob Marley, een echte grootheid, uniek wel. Dit was hij samen met de Wailers en Could You Be Loved. Mark, hebben we alle jaren bij elkaar?
1: 1980, ja. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.
0: Goed lukken dus, hè? Hele decennium compleet. Een 80 special in muziektherapie met S-Express. En Team from S-Express.

mooi. Team from As Express. As Express in de 80s special van Muziektherapie. Wordy Rapping Hood. Zit een stukje in trouwens, ik weet niet of je dat weet, van een Marokkaans kinderliedje. Kijk maar of je het eruit haalt. De Tam Tam Club.

Muziektherapie met muziek van de Tam Tam Club. Je hoort de Wordy Rapping Hood. Zo'n beetje alles wat Phil Collins in de jaren 80 aanraakte veranderde in puur goud. En daarom is hem als een producer nemen natuurlijk wel een slimme zet in zo'n periode. Frida deed het. I know there's something going on.

In een paar jaar tijd uitgegroeid tot een absolute wereldster. En hij was op oorlogssterkte met zijn Revolution en Wendy en Lisa. Dit was hier met de titelsong van de bioscoopfilm met het album Purple Rain. De jaren 80 waren op televisie natuurlijk ook de jaren van Miami Vice. Een razend populaire politieserie die zich afspeelde in Florida met Philip Michael Thomas. En Don Johnson, die ook kon zingen.

0: Nou, mooi hè?
1: Hé hé.
0: Is dat mooi of niet? Hé? Hey? Tranen van in mijn ogen, kippen wel.
2: Right now, the Beatles!
3: What for, the Pet Boy.
4: In de jaren 80 waren de Beatles natuurlijk niet meer actief. Sterker, vanaf december 1980 had het niet eens meer gekund. Maar er werd wel samengewerkt. In de film Give My Regards to Broad Street van Paul McCartney deed ook Ringo mee. Alleen wilde hij niet drummen op nieuwe versies van Beatle-nummers. Paul McCartney, For No One.

0: nieuwe versie van For No One. Afkomstig uit die bioscoopfilmen, dus de soundtrack. Give My Regards to Broad Street, Paul McCartney.
1: 1980. 1980. 1980. 1980. 1980. 1980.

Zes maanden nadat Brian May het nummer had geschreven, stond het op het album The Game. Prachtig. Queen en Save Me. De jaren 80 vormen natuurlijk ook het decennium waarin er voor de allereerste keer hits werden gescoord, en grote hits zelfs, met nummers waarin samples van andere nummers waren opgenomen. Mars was een van de gelukkigste.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden

0: fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste 8. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.